0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 3 uur.
3: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een onderzoeksrapport van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Op de scholen krijgen kinderen tegen betaling individuele trainingen in de hoop op een carrière als prof. Maar volgens de krant zijn er signalen van witwassen en van werving voor drugscriminaliteit binnen de voetbalscholen. Veroordeelde medewerkers zijn er nog steeds actief en er is weinig aandacht voor een veilige sportomgeving voor de kinderen. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het Buitenij en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. En bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Omwonenden zeggen tegen RTW Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen op de hoogte had moeten stellen. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
0: 4 uur.
3: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit fragmenten van opnames uit de cockpit die zijn vrijgegeven. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was het een fractie warmer dan in juli 2023. Dat de aarde opwarmt komt vooral door toename van broeikasgassen in de lucht. En die zijn het gevolg van het verbranden van steenkool, olie en gas. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. Maandag ging de brug onverwacht dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer kon worden gegarandeerd. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. Bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze maken zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zomer met de hits van de WOS. Verkoelende hits.
1: Lekker de zomer door met de WOS.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 5 uur.
3: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het aantal storingen op het spoor zal dit jaar, net als vorig jaar, vermoedelijk uitkomen boven het toegestane aantal van 520. En ook volgend jaar zal de limiet naar verwachting worden overschreden. Dat zegt ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen tegen het AD. Het gaat om technische storingen, overlast door dieren, maar ook om suïcides. Vorig jaar werd het plafond dat met het ministerie is afgesproken voor het eerst gepasseerd. Daarom kreeg de spoorbeheerder een boete van 2,75 miljoen euro... Nieuwe boetes lijken daarom onvermijdelijk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was augustus van dit jaar, samen met juli van 2023, de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht. Vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit opnames uit de cockpit. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. En Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van de als eerste geplaatste titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets, 6-2, 7-5 en 6-1. Cruciaal was het einde van de tweede set. Van der Zandschulp kreeg bij 5-4 een setpoint op de service van de Duitser, maar wist dat niet te verzilveren. In de game daarna sloeg Zverev wel toe en brak hij de Nederlander, waarna hij de wedstrijd uitspeelde. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de ongeplaatste Rus Karin Tsarkanyov. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De WOS Dagstart.

De WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen er weer met de lunch. Je belegde boterham met veel hits voor de lekkere trek. Ook tijdens de lunch.

0: WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen er weer met de lunch.
1: Je belegt de boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van 6 uur.
3: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het aantal storingen op het spoor zal dit jaar, net als vorig jaar, vermoedelijk uitkomen boven het toegestane aantal van 520. En ook volgend jaar zal de limiet naar verwachting worden overschreden. Dat zegt ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen tegen het AD. Het gaat om technische storingen, overlast door dieren, maar ook om suïcides. Vorig jaar werd het plafond dat met het ministerie is afgesproken voor het eerst gepasseerd. Daarom kreeg de spoorbeheerder een boete van 2,75 miljoen euro... Nieuwe boetes lijken daarom onvermijdelijk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was augustus van dit jaar, samen met juli van 2023, de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht. Vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit opnames uit de cockpit. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. En Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van de als eerste geplaatste titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets, 6-2, 7-5 en 6-1. Cruciaal was het einde van de tweede set. Van der Zandschulp kreeg bij 5-4 een setpoint op de service van de Duitser, maar wist dat niet te verzilveren. In de game daarna sloeg Zverev wel toe en brak hij de Nederlander, waarna hij de wedstrijd uitspeelde. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de ongeplaatste Rus Karin Tsarkanyov. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: De WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen de Weer met de lunch.
1: Je belegde boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: Dit is WOS Verkeer. Tot en met vrijdag 16 oktober zijn er werkzaamheden op het onderpad van de Maasdijk in Schavenzande. Warmtenetwerk Westland werkt dan op meerdere plekken tegelijkertijd aan de aanleg van het warmtenet. Op twee plekken is de weg afgesloten voor al het doorgaande verkeer. Dit is bij Maasdijk 108A en 174A. Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de Maasdijk. Fietsers worden omgeleid via de andere kant van de Maasdijk. Er zijn al langer werkzaamheden op het onderpad, waarbij tuinbouwbedrijven aan de aardwarmtebron in Maasdijk worden gekoppeld. Deze werkzaamheden zijn de laatste op het onderpad. Op dit moment zijn er ook nog werkzaamheden op de Groene Weg en de Laan van de Heilige Lambertus. Maar die zijn op eigen terrein van glastuinbouwbedrijven. Deze wegen zijn weer vrij voor doorgaand verkeer. Naar verwachting kunnen er in najaar 2026 weer een hoop nieuwe glastuinbouwbedrijven profiteren van de aardwarmte van de bron in Maasdijk. De werkzaamheden die bij dit deel van Warmtenetwerk Westland horen, worden in de loop van 2027 afgerond. Tot zover WOS Verkeer. Kijk voor meer informatie op bereikbaarwestland.nl.
1: We houden je van alles op de hoogte bij de WOS.
2: Weer, verkeer en het laatste nieuws uit de regio.
3: Thuis in jouw regio.
4: WOS.

0: De WOS Dagstart. Voor vroege vogels.
1: Als je mijn gedachten eens

Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Westland en Midden-Delfland hebben afspraken gemaakt over asielopvang en de huisvesting van statushouders. Een deel van de bestaande opvangplekken in Midden-Delfland gaan meetellen voor de opgave van Westland. In ruil neemt Westland extra statushouders over. Dit jaar gaat het om 92 opvangplekken in Midden-Delfland en 19 extra statushouders in Westland. Midden-Delfland hoeft daarvoor niet meer asielzoekers op te vangen. De afspraken lopen in principe tot en met 2030. Reizigers in het openbaar vervoer hebben vandaag te maken met flinke hinder door een landelijke staking. RET en HTM rijden de hele dag niet. Daardoor rijden onder meer de Hoekse Lijn en de trams tussen Wateringen en Den Haag ook niet. Ook de NS rijdt vandaag geen treinen. EBS probeert wel volgens de normale dienstregeling te rijden. Toch kunnen ook daar ritten uitvallen of vertraging oplopen, omdat medewerkers individueel kunnen staken. Reizigers krijgen het advies om kort voor vertrek de reisplanner te controleren. Langs de Wipolderlaan zijn twee nieuwe flitspalen geplaatst. Ze staan in de Middenbern bij de Hornbach en voetbalvereniging KMD. Op dat deel van de N211 geldt een maximumsnelheid van 80 km per uur. De flitspalen zijn nog niet in gebruik. Ze gaan alleen controleren op snelheid en niet op het rijden door rood licht. Het Openbaar Ministerie kan nog niet zeggen wanneer de palen worden aangezet. Dan nog het

0: Weer na de droge start van vandaag kregen we rond 10 uur 's ochtends al te maken met de eerste regenbui van vandaag. En die regenbuien kunnen de rest van de dag ook blijven vallen. Verder wordt het zo'n 16 graden. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. En morgen blijft het droog, dan ook iets warmer dan vandaag, dan zo'n 20 graden. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De WOS.

Goedemorgen. Dit is de WOS Dagstart. Opstaan was nog nooit zo leuk. Met de muziek van de WOS.

0: Dit is de WOS Agenda. Op vrijdag 11 september brengt Comedy Tunes een avond vol snelle, absurde humor door stand-up comedians naar Theater Koningshof in Maassluis. Wouter Monde, Ronald Smink en Tim Hartog maken je gegarandeerd aan het lachen. Tijdens de Nationale Monumentendag zetten maar liefst 48 Westlandse monumenten op zaterdag 12 en zondag 13 september de deuren wijd open. De locaties en het programma zijn te vinden op de website van Stichting Monumentaal Westland. Op zaterdag 12 september is de Ontmoetingskerk in Naaldwijk een creatief paradijs voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Ontdek de magie van dans, muziek, theater en beeldende kunst, met als afsluiting een leuke circus-theatervoorstelling. Cabaretier Jan Beuving is op woensdag 16 september terug in de Naald met zijn programma Dekpunt. Verwacht een avond vol scherpe observaties, poëtische liedteksten en een unieke combinatie van wiskundige logica en theaterwarmte.
1: Meer agendatips uit onze regio vind je op wos.nl/agenda.

0: De WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen er weer met de lunch.
1: Je belegt de boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westland Theater De Naald. Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op 22 november. Score je kaarten via sintevents.nl.
4: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van jonge kalfjes. De dieren krijgen tijdens de dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. Volgens de NVWA moeten de kalfjes tijdens het vervoer worden geholpen bij het drinken.
6: Je moet ze stuk voor stuk moet je ze vastpakken en ze de melkvoeding geven om te zorgen dat ze ook echte voeding krijgen die ze nodig hebben.
5: De vervoerders krijgen een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen, anders volgen er boetes. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen, meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht in augustus 16,96 graden. Daarmee is het samen met juli 2023 de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Het aantal jongeren dat lid is van een bibliotheek is vorig jaar met ruim een vijfde gestegen. De stijging komt deels doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. Volgens de KB Nationale Bibliotheek heeft de BIEB ook een belangrijke sociale functie.
7: Bibliotheken zijn echt een publieke huiskamer geworden, waarvan alles mogelijk is. Een ontzettende diversiteit aan activiteiten. Je kan komen om te dwalen, om te ontmoeten, om een kop koffie te drinken.
5: Vorig jaar kwamen er 35 bibliotheken bij. Er zijn er nu bijna 1300 in Nederland. Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de Rus Karin Khachanov. Het weer, vanmorgen geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Een graad of 20 wordt het. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Dan kan het wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Morgen!
10: De regio is wakker!
9: Nu jij nog!
10: Daar gaan we weer!
9: Dit is Wakker met Tim en Luc.
10: BOS. Elke werkdag van 7 tot 10. Show van de BOS. Lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie.
9: Helemaal goud.
10: De regio is wakker met Tim en Luc.
11: Wakker worden, wakker worden, wakker.

0: dolle donderdag. En... make some noise! We gaan helemaal gek vandaag, want we hebben meer muziek, goede muziek ook. We hebben de mensen gevraagd gisteren om verzoekjes in te sturen voor vandaag. En op onze story op WWS Radio of Wakker met Tim en Luc op Instagram kan jij je verzoekje indienen voor vandaag. Dan gaan we die lekker draaien, want we hebben meer muziek. We hebben ook vandaag weer de release raider Tip van Flip. En we hebben vandaag een ondernemer aan tafel.
1: Ja.
0: Wie hebben wij aan tafel vandaag, Tim?
1: Jesse Voice van Partybussen Westland en Ronai Tours.
0: Ja, lekker. We gaan hem een paar goede vragen stellen. Als je daarin geïnteresseerd blijft, blijf vooral luisteren. En natuurlijk voor de tip van Flip van vandaag, hè?
1: Hey. Ja, tip van Flip.
0: Ik had net ook, net hoorde je op het nieuws dat het natuurlijk best wel warm is. Warm wordt en zo. En klimaatverandering. Maar niet te vergeten, we zitten ook in de El Niño. Weet je wat de El Niño is, Tim?
1: Nee, vertel eens.
0: Nooit van gehoord ook.
1: Ja, nee, eigenlijk niet.
0: Nou, ik zal vertellen. El Niño is zeg maar een klimaatverschijnsel waarbij het zeewater aan het oppervlak van de tropische stille oceaan rond de evenaar sterk opwarmt. Dat komt door zeestromingen en dat soort dingen. En daardoor zeg maar, wordt daar een heel warm klimaat gecreëerd wat zich verspreidt over de hele aardbol.
1: Oké.
0: Dat heb je eens in de 7 jaar of zo, dan verwisselt dat. En daardoor is het dus ook een heel stuk warmer.
1: Oké, ik dacht gewoon El Niño, gewoon een leuk Spaanse naam. Een Spaans steentje aan de Spaanse costa waar je frikandellen kan halen.
0: Ja, dat zal wel, maar het is ook een klimaatverschijnsel.
1: Oké,
0: laten we lekker beginnen. Dames en heren, goedemorgen. Geen dames en heren meer. Ik ga 10 push-ups doen.
1: Daar gaat hij weer. Lekkere start van je ochtend.
0: Lekkere start van je ochtend.
1: Je luistert naar de WOS Wakker met Tim en Luc. En nu door naar Robin S. met Show Me Love.

0: Yes, goedemorgen. Dit was Take Me Away Into The Night van 4String. En we hebben hier op Spotify hebben we maar nummers gevonden. Want die staan namelijk helemaal niet in het systeem hier. Maar ja, we wilden toch even dat we deze nummers gingen draaien. Dus we gaan ze nu even openzetten.
1: En wat is de eerste?
0: De eerste is Shine van Hugo en David Guetta.
1: Kom op.

van Tom. Tom van vetbijgeneraties.nl. En heb een heerlijk lekker danceplaatje. Lose My Breath van Alta en Nuflo.

0: En deze gaat ook zeker in onze WOS Wakker met Tim en Luc playlist.
1: Ik heb hem er al in gedaan.
0: Ja, goed zo.
1: Op Spotify of bij ons op het verhaal kan je zien... we hebben een playlist gemaakt met al de aanvragen. Goede vibes voor in de ochtend. Hij staat op het verhaal.

0: Yes, een hele goede morgen, regio Westland. Welkom en leuk dat je luistert naar WOS Wakker met Tim en Luc ochtendshow. Ik hoop dat je lekker bent opgestaan. Misschien dat je net je ogen open doet en wakker wordt met de radio. Nou, goedemorgen. Het is donderdag, bijna weekend. En nou, het zonnetje schijnt. Even kijken, dit plaatje is een beetje verschoven in mijn playlist. Maar die gaan we even naar voren schuiven. Want dit is een mooi plaatje voor deze mooie zonsopkomst.
1: U te top, mijn selecta.

0: Ja, we hebben een leuk berichtje van Yannick binnengekregen. Moet je horen, joh.
1: Goedemorgen alle Westlanders. Maak er vandaag weer een hele mooie dag van. En zorg ervoor dat die radio lekker hard staat. Want Boys, Tim en Luc draaien de beste plaatjes.
0: Ja, dankjewel, Yannick.

Ouwe gouwe. Love is in the air van Steve Allen. Deze is zo lekker dansbaar altijd.

0: Hey Luc, er komen nog een paar aanvragen aan, hè? We hebben wel best wel redelijk wat binnen gehad.
1: Ja, ik heb hier een aanvraag van Gijs, Ring My Bell. Ik heb hier Black Pearl met Jam van Luc. En ik heb hier Fever van Senna. Jesse heb ook een aanplaatje. Jesse heb ook een plaatje aangevraagd.
0: De gast van vandaag.
1: Ja, maar die komt zo in de studio, dus doen we zo wel.
0: Ja, doen we zo.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
4: Dorald Megens met het NOS Journaal. ProRail denkt dat ook dit jaar het aantal storingen op het spoor uitkomt boven het toegestane aantal van 520. Vorig jaar werd dat aantal voor het eerst gepasseerd, waardoor de spoorbeheerder een boete kreeg van 2,75 miljoen euro. ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen verwacht dat ook volgend jaar er meer dan 520 storingen zullen zijn. President Trump belooft elke Amerikaan $5000 als de Republikeinen de meerderheid houden in het congres. Die toezegging deed hij op de eerste Republikeinse midtermconventie ooit. In november zijn er tussentijdse verkiezingen en de Republikeinen staan er in de peilingen niet goed voor. Daarom kwam Trump met zijn belofte, naar eigen zeggen, vanwege zijn enorme economische successen. Hij zei niet waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Ook is onduidelijk of zo'n uitkering wettelijk wel mag. Sommige commentatoren spreken van omkoping. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht. En nam het aantal bibliotheken toe. Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Toch kijkt van der Zandschulp terug op een geslaagd toernooi.
5: Ik ben nu 6 weken weg geweest ongeveer. Misschien net iets langer. Heel veel goede wedstrijden gespeeld. Veel potten gewonnen. Veel close wedstrijden ook gewonnen. Dat is alleen maar positief. En hier natuurlijk een heel mooi resultaat neergezet.
4: Het weer, vanochtend geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Een graad of 20 wordt het. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Morgen, de regio is wakker. Nu jij nog. Daar gaan we weer. Dit is Wakker met Tim en Luc. Flipper die Flapper.

0: nee, ja.
1: Hoe laat ben jij opgestaan, Jesse?
0: 5 uur, man.
1: Nou, ah, lekkere tijd ja, ook.
0: 2 dagen geleden ging ik 5 uur naar bed. En nu ga ik 5 uur eruit.
1: Oké, okay. En dan? Wat ga je dan doen? Sporten?
0: Ja, sporten, man.
1: Lekker.
2: Oké, okay, we gaan door.
1: Ja, sta je klaar?
0: Ja.
1: Let's go.

0: Ja, Luc, volgens mij ging er net weer wat mis.
1: Ik kreeg allemaal appjes binnen en het was... Ik hoor jullie helemaal niet. Leuke tip, maar ik heb het niet gehoord.
0: Oké, nou, laten we hem dan even opnieuw doen, ja?
1: Ja, het is het wel waard om hem opnieuw te doen.
0: Oké, komt-ie. Flipper die Flop. Tijd
1: voor de tip van Flip. Goedemorgen, regio Westland. Vandaag ook aan de tafel aangeschoven. Jesse, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen, jongens.
1: Goedemorgen, Jesse. Hey, Jesse, ben je lekker opgestaan vandaag?
2: Heerlijk, jongens, heerlijk.
1: Ja? Oké, top. Ja. We zagen Jesse ook net keihard terugrennen vanaf het begin van de studio hier. Jesse had was.
0: Ik dacht, hij wil vast op tijd zijn of zo, maar hij is nog iets vergeten.
2: Ik
0: wat was je vergeten
2: precies
0: dan?
2: Op tijd. Ik was hier 8:00. Ja, nee, ik had het. Even die boterkoek vergeten van jullie. Ja. Ik had iets meegenomen. Ik denk, ik kan niet meer liggen aan de aankomen hier, zeg maar.
0: Ah, ik loop naar binnen en ik denk, nee joh.
2: Ik stel dan met tijd toen ik hier op school zat, weet je wel. Dat was altijd, dan vergeet je alles als je naar binnen loopt.
1: Ja. Maar lekker taartje, die gaan we zo meteen opeten.
0: Ja, heerlijk.
1: Oké, het is tijd voor de tip van Flip.
0: Hey, Luc, komt-ie.
1: Jesse en Tim, hebben jullie een hond?
0: Ja, we hebben een gedeelde hond. Misschien kennen mensen dat wel. Een gedeelde hond met heel de familie. Weet je, gezin. Ja, gezinshond.
1: Een gezinshond, ja.
0: Hij is Sky. Het is een Pomsky. En het is een soort klein wit beertje. Hartstikke schattig. Echt leuk.
1: Een pluizenbolletje.
0: Ja.
1: En jij, Jesse?
2: Ik heb 2 Keeshonden. Ook van die pommeljaartjes.
1: Ja, die kleintjes.
2: Ook die kleine
1: opgevoerkabeljes. Kleine bolletjes.
2: Ja. een zwarte en een witte. Dus dat is een mooie combinatie.
1: Ah, wel leuk. Ja. Hey, en hebben die honden ook last dat ze zeg maar overal aan likken? Aan de plantenbak, aan de tafels en zo?
0: Ja,
1: aan jezelf.
0: En tenen en zo.
1: Oh.
0: Ja, lekker. Tenen gewoon heel liggen. Ja, helemaal onderlikken.
1: Ik heb daar dus een tip voor.
0: Oké. Kom maar, Flip.
1: Komt-ie. Sommige honden hebben de neiging om aan meubels en aan bloempotten te likken. Dit ga je simpelweg tegen door citroensap met een beetje water te mixen en dit op de plek te wrijven waar je graag aan lebbert. Mm. De zure smaak houdt je mond op. Houdt je hond op afstand.
0: En zijn mond.
1: En no worries, de citroenmix zal geen schade aanrichten aan het hout of aan het keramiek. Dat is fijn. Werkt ook goed bij honden die graag aan schoenen knabbelen. Dus jongens, smeer je hele lijf in met citroensapmix, want dan gaat je hond er niet meer aan likken.
0: Nee.
1: Maar één neveneffect, je vriendin gaat ook niet meer aan je likken.
0: Ja, maar misschien vinden ze het wel hartstikke lekker.
1: Nou, ik zou zeggen, probeer het eens even uit. Vanavond?
0: Ja, dat kan wel.
1: Oké. Doe jij het wel, doe ik het
0: maar
1: niet.
0: Maar gaat je huis dan niet helemaal stinken, hè? Naar citroen?
1: Dat staat er niet bij.
2: Nee, dat stinkt er niet zo. Ja, natuurlijk wel. Ja. Nou joh, zal wel.
1: Oké. Nou, ik hoop dat jullie wat aan deze hondenlikkende tip hadden. En hopelijk hebben jullie hem nu wel gehoord. Ja. Maar we gaan door naar de volgende.
0: Ja, en doen we eerst even een plaatje en daarna Jesse?
1: Ja.
0: Oké, let's go. Dit is ook een aanvraag van Gijs. Ring my bell.
1: Let's go.

0: business as usual.
1: Yeah. Okay. Jesse aan de tafel. Jesse, voor de mensen die jou nog niet kennen, wie ben je, waar kom je vandaan en wat doe je precies?
2: Ik kom uit Schavenzanden.
1: Mm-hmm.
2: En ik heb een partybussen- en tourencarbedrijf.
1: En doe je dat alleen of doe je dat samen?
2: Nee, ik doe dat met Denzel en Willem.
1: Ja?
2: En nog veel meer mensen qua team wat we nu hebben. Maar zijn we een tijdje geleden gestart.
1: Oké, dat is leuk.
2: En dat is goed uit de hand gelopen.
1: En hoe oud was jij toen je begon met ondernemen? Hoe is Partybussen Westland eigenlijk een beetje ontstaan?
2: Dat zijn twee vragen, toch?
1: Ja, dat zijn twee vragen, okay. Ja.
2: Nee, ik begon toen ik 16 was. Met Amazon Amerika, zeg maar. Verkopen online producten. Ja. En maar een beetje als een slappe tosti, weet je niet. Gewoon een beetje proberen, weet je wel, iedereen wel geld verdienen.
1: Gewoon,
2: maar
1: alleen een tosti kaas gewoon.
2: Ja, nou ja, slap. Weet je wel, dat je er warm is geweest en dat je hem dan, zeg maar, nog in je zakje laat zitten. Dan haal je hem eruit, is het gewoon weer een boterham, zeg maar. Ja, een warme boterham.
1: Ja, ja.
2: Dat. En Partybase Westland is eigenlijk begonnen na de coronatijd. Toen iedereen wilde feesten. Toen was alles natuurlijk helemaal losgeslagen. Iedereen was losgeslagen. En toen gingen we met vrienden gewoon lekker naar allemaal naar festivals en zo. En toen dacht ik, ja, we moeten ook vervoer hebben. Dus toen regelde ik dat vervoer een beetje. En toen dacht ik van, hey, zit eigenlijk wel een beetje business in, weet je niet?
1: Ja.
2: En toen ging ik gelijk een naam eraan hangen, Partybus Westland. Want het was eigenlijk gewoon lokaal, een beetje Instagram. Gelijk alle evenementen die er waren, die je kon geven. Ja, een bus voor geregeld. En zo is het eigenlijk een beetje uit de hand gelopen naar nu. Echt eigen bussen met allemaal personeel. En,
1: ja, want je hebt er zeg maar echt een website omheen gebouwd. Systemen zitten erachter. En je kan nu aanvragen. Je hebt communities over WhatsApp en zo. En daarmee kan je iedereen
2: Ja,
1: lekker warm houden.
2: We focussen ons nu meer op de verhuur, zeg maar. Dus meer op de partybussen directe verhuur over heel Zuid-Holland.
1: Ja.
2: En een stukje Noord-Holland. En we focussen ons ook op de touringcar business, zeg maar.
1: Ja. Hey, en weten jullie zeg maar nog de allereerste bus of de eerste echte rit?
2: De allereerste rit?
1: Ja.
2: Ja, dat was toen naar een festival met jullie allemaal, volgens mij ook. Ik weet niet of jullie daar toen bij waren, man.
1: Ja, ik weet nog dat we een keer naar Kingsland gingen met z'n allen of zo.
2: Ja.
1: Dat was wel echt gaaf.
2: Ja, en ik ben nooit naar Kingsland geweest. Ja, in Amsterdam bedoel je, jawel. Ja,
1: ja, ik dacht met een dat je die misschien bedoelde met die eerste busreis.
2: Ja, echte busreis, Party West, dat was volgens mij verknipt of zo.
1: Oh ja, nou ook wel een leuk festival. Oké, okay, Jesse, jij vroeg net ook een plaatje aan via de app. Tim, heb jij die kunnen vinden?
3: Ja, Two in Love.
1: Ja, Two in
3: with
1: Love.
3: You. Two in Love of Two in Love with You?
2: Ik even kijken.
1: Want dan gaan we die even draaien. Want
3: kijk hem even. Maar yes,
2: ja, Two in Love with You. Ethan Walsh.
3: Ja, die heb ik hoor. Lekker. Maar ik wilde eigenlijk even vragen, want Jesse kan ons misschien af en toe bijpraten. Misschien hoeft het niet altijd live, maar gewoon even bijpraten over het festivalnieuws. Van joh, wat voor festivals, feesten en doen rijden jullie allemaal dit weekend? En dan kunnen we misschien terughalen elke donderdag of vrijdag.
1: Ja, het is bijna weekend. Dus
3: moeten we even bespreken, want het is wel leuk. Want het is voor ons goede informatie en voor de luisteraars ook.
1: Ja, dat is leuk. Nou, Jesse, we houden sowieso over contact.
3: Ja, doen we even Jesse's aanvraag. En dan gaan we daarna door met wat meer vragen.
1: Yes. Oké, okay, let's go.

0: De grootste hits van binnen en buiten de regio. Thuis in je regio.
1: Thuis in je regio.
0: W.O.S.
2: Hey, okay. Jesse, je had een leuk verhaaltje, toch?
3: Ja, ik heb een leuk verhaal, jongens. Ik denk, ik moet iets te vertellen hebben hier, zo, weet je wel. Niet alleen maar over die zaak. Ik denk misschien, kijk of mensen wakker zijn. Okay. Er zitten 505 stenen op een vliegtuig. Er valt er eentje vanaf. Hoeveel zitten erop?
2: 500?
3: Nee, 505 stenen op een vliegtuig. Er valt er eentje vanaf. Hoeveel zitten erop?
2: 504.
3: Klopt. Hoe stop je een, hoe stop je een olifant in de vriezer?
2: Een hele grote vriezer kopen.
3: Ja, klopt. Spullen uit de vriezer halen, olifant erin,
2: ja.
3: Vriezer dicht.
2: Ja, of een koolcel of zo.
3: Hoe stop je een giraf in de vriezer?
2: Ja, eerst zijn nek en daarna zijn kont.
3: Nee, je moet eerst de olifant eruit halen, dan kan pas de giraf erin.
2: Oh, jongens, blijf nou opletten.
3: Oké. Hij is nog niet klaar. De krokodillen hebben een party in de jungle, ja?
2: Ja.
3: Wie is er niet bij?
2: Sky Brothers.
4: Tim en Luc, wakker worden met Tim en Luc. Wie is er niet bij? De giraf, want die zit in de koelkast.
3: Klopt, ja. Helemaal.
4: Hey, heel simp, heel simp. Ja,
3: scherp. Oké. Je hebt een meisje genaamd Sarah, die steekt over bij een hele wilde rivier in de jungle.
2: Ja.
3: Waar allemaal krokodillen en normaal gesproken zitten.
2: Ja.
3: Maar ze gaat de rivier over en ze overleeft het. Hoe kan dat?
4: Ja, omdat de krokodillen op de party zijn.
3: Ja, dat klopt. Maar ja. Eigenlijk, maar ze, toch is ze dood gegaan. Huh. Om een of andere manier. Hoe is dat mogelijk?
2: Blijf opletten.
4: Het zal iets met die giraf te maken hebben.
3: Nee, ze is getroffen door die steen die uit de lucht kwam van het vliegtuig.
4: Oh, shit.
2: De allereerste.
4: Shit.
2: Oké, Jesse, wat een leuk verhaal.
4: Ja.
2: Dames en heren, hebben jullie opgelet? Hadden jullie de vragen goed? Stuur vooral even een duimpje in de chat van de DM. Hey, en als Jesse vaker moet langskomen, stuur maar nog een duimpje.
4: Met zo'n leuk verhaaltje. Ik vond hem wel leuk.
2: Ja, ik vond hem ook leuk. Oké, Tim, hebben we nog een goede plaat?
4: Ja, we hebben nog een goede plaat. Die gaan we even afspelen. Maar heb jij zo nog een vraagje voor Jesse? Want ik ben nog niet uitgevraagd, denk ik.
2: Jawel, ik heb zo nog een vraag, maar dat komt wel naar het nieuws.
4: Ja, oké, doen we naar het nieuws. Okay, let's go.

0: Nieuwsupdate.
1: Goedemorgen, ik ben Stefan van der Meer. Een ruime meerderheid van de Westlandse gemeenteraad staat positief tegenover de asielafspraken met Midden-Delfland. Dat bleek gisteravond tijdens een commissievergadering. Midden-Delfland neemt een deel van de asielopvang voor Westland voor zijn rekening. En Westland neemt in ruil daarvoor statushouders van Midden-Delfland over. Forum voor Democratie blijft tegen de opvang van zowel asielzoekers als statushouders. Maar GBW, LPF en de Westlandse VVD steunen de afspraken wel. En ook het CDA is positief. Daardoor lijken moties om de afspraken tegen te houden geen meerderheid te krijgen in de gemeenteraad. Het is nog wel de vraag hoe minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie op de afspraken reageert.
2: Okay.
1: Op de hoek van de Molenlaan in de Middelbroekweg in Honslersdijk zijn 50 appartementen gepland. Ook moeten er 2 vrije woonkavels komen. De gemeente Westland heeft daarvoor afspraken gemaakt met projectontwikkelaar Woods uit Maassluis. De appartementen worden gebouwd van hout. Er komt een combinatie van sociale huur, middeldure huur en woningen in de vrije sector. De gemeente en de ontwikkelaar werken het plan nu verder uit voor de vergunningaanvraag. En dan sportnieuws. De Naaldwijkse darter Mike Kuivenhoven mag volgende week meedoen aan de World Series of Darts Finals in Amsterdam. Kuiven is opgeroepen als vervanger van de Filipijn Alexis Toilo. Ik hoop dat ik het goed zeg. Die kan door problemen met zijn visum niet naar Nederland komen. Kuivenhoven speelt in de eerste ronde tegen Johnny Clayton. Eerder werd ook regiogenoot Dirk van Duivenbode aan het deelnemersveld toegevoegd, nadat een andere darter zich ziek had gemeld. Het toernooi wordt van 17 tot en met 20 september gehouden in AFAS Live. En dan nog het weer. Vandaag wisselen wolken en wat zon elkaar af. Het blijft lange tijd droog, maar later op de dag kan er plaatselijk een bui vallen. De temperatuur loopt op tot ongeveer 20 graden en er staat een matige wind. Vanavond koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen wordt het opnieuw rond de 20 graden, maar is de kans op een paar buien groter.
2: Okay. Top, Stefan. Dankjewel. Ik zag gisteren kwam Mees, die kwam zeg maar met een bloedgang studio in.
1: Ja, dat is breaking news, hè?
2: Dat was voor het breaking news. Maar dat was het eerste wat je oplast, toch, net?
1: Ja, dit is weer een vervolg daarop. Gisteravond is het behandeld in de commissievergadering, dus de politiek die heeft zich ermee bemoeid.
2: Ja.
1: Nee, ze zijn overwegend

0: actief. Behalve Forum voor Democratie. Maar die had het al aangekondigd ook op de social media.
1: Ja.
0: Dus ja, weinig verrassingen.
1: Oké. Hey, en die woningen klinkt eigenlijk wel positief.
0: Ja, ja, ik ben wel een beetje bekend met de situatie daar. Ik vraag me af hoe ze daar de ontsluiting gaan doen. Qua verkeersafwikkeling. Want het is best wel een drukke weg, de Molenlaan.
1: Zeker weten, ja. Het staat er vaak vast, ja.
0: Ja, en ja, hoe moet je daar oversteken als je lopend gaat? Ik ben nog wel benieuwd naar de uitwerking.
1: Oké, nou dat gaan we dan nog wel zien. Maar volgens mij hebben ze ook nog geen 100% akkoord, toch?
0: Nee, ze moeten het nu uitwerken. Dus dat is echt het belangrijkste.
1: Oké.
2: Ja. En hoe lang duurt dat, zo'n uitwerking?
1: Ik heb geen idee.
0: Ja, dat weet ik ook niet.
1: Okay. Nee, het kan best wel lang duren.
0: Eerder dat die woningen er staan, ben je ook weer 6 jaar verder.
2: Dat is waar.
1: Wordt vervolgd.
2: Wordt vervolgd.

0: lekker opgestaan bent en heerlijk aan het werk bent. Of lekker aan het chillen vandaag. Schoonmaken, elektricienne.
1: Maakt niet uit.
0: Maakt niet uit.
1: Gewoon lekker wakker worden.
0: En we gaan door met Jesse, hè?
1: Ja, want we hebben hier Jesse van Partybussen Westland in de studio. Jesse, je bent nu even in de studio. Hoe valt het?
2: Ja, het is mega dik, man. Echt een goede studio. Het is heel professioneel. Alle toeters en bellen zitten eraan.
1: Ja,
2: het is echt top, man. Goed uitzicht gewoon over deze, deze locatie.
1: En lekker bootcookie erbij.
2: Bootcookie erbij, ja zeker, ja, man.
1: Hij is wel goed, hoor. We hebben net even een stukje op, maar hij is wel lekker. Steven van het Nieuws vond hem ook lekker. Ik zag het.
2: Ja, maar je mag hem niet eten voor het praten, toch?
1: Nee. Maar hij heeft hem na het nieuws oplezen opgegeten. Hé, Jesse. We gaan even van idee naar serieus bedrijf. Jullie zijn inmiddels al met meerdere compagnons. Hoe is de samenwerking ontstaan en wie doet wat, zeg maar, binnen jullie bedrijf?
2: Oeh, dat is een goede vraag. Hoe de samenwerking ontstaan. Ik deed het eerst met een andere jongen.
1: Ja.
2: Dan werd al snel was het eigenlijk geen succes. En toen deed ik het een tijdje alleen.
1: Ja.
2: Denk een halfjaartje of zo. En later toen ben ik het samen met Denzel gaan doen. En ja, dat groeit op een gegeven moment een beetje. Denzel is veel beter op de backend, zeg maar, met systemen bouwen, automatiseringen, website, dat soort dingen. En ik ben veel beter met de klanten, de deals sluiten, het nieuwe werk binnenhalen. En wat marketing ideeën bedenken en zo. En later is Willem erbij gekomen omdat we Ronijn Tours hebben overgenomen.
1: Ja.
2: Dus best wel bekend Westlands bedrijf.
1: Ja.
2: Althans, ook van Holland, maar goed.
1: Ja, en dan touring cars, taxi hebben we natuurlijk.
2: Ja. En Willem werkte daar. Dus die zei van, joh, ik ga met die bussen mee. Want ze wilden die bussen verkopen. Dus toen is eigenlijk Willem er zo bij ingekomen.
1: Ingerold, ja.
2: Ja, goed, een man met veel ervaring. Dus je kan er ook veel van leren.
1: Ja.
2: Maar hij kan ook weer veel van ons leren. Want ja, hij is helemaal niet handig met al die computers en dingen. En dat, hoe wij denken, blijft hij ook een beetje jong.
1: Ah, ja. Daar hebben jullie wel een goede samenwerking, denk ik. Gewoon iemand met veel kennis en ervaring. En jullie met jonge energie en slimme ideeën.
2: Ja, dat is echt wel top, inderdaad.
1: Ja.
2: Dat is een goede combo, 100%.
1: Hey, en zeg maar, vanaf het begin tot en met nu, hoe zijn jullie, wat is een beetje jullie groeifase geweest?
2: Vanaf het moment dat we eigenlijk die bussen hebben gekocht, althans ja, die bussen hebben gekocht, elk jaar zijn we wel echt een keer 3 gegaan, zeg maar.
1: Ja.
2: Dus dan, ja, die groei is, het is, ik heb geleerd dat je, dat het moeilijkste is om de groei van je bedrijf bij te houden, zeg maar. Want het bedrijf groeit harder dan jezelf eigenlijk, soms. En dan met personeel, je bent soms nog niet helemaal klaar ergens voor, maar je denkt van wel.
1: Ja.
2: En dan doe je het maar gewoon. Maar het is eigenlijk achteraf gezien, nu moet je allemaal weer herstructureren en iedereen moet op de juiste plek zitten. En dat is best wel lastig, weet je wel. Want je bent jong en het gaat dus hartstikke druk. En er komt veel meer bij kijken natuurlijk dan ineens. Dan alleen maar als je 2 busjes hebt. Ja, we hebben nu 8 bussen.
1: Ja.
2: Dan ga je natuurlijk ineens naar wagenparkmanagement, personeelsmanagement. Weet je, die mensen moeten allemaal
1: Allemaal ingepland worden en zo.
2: Ja, het moet leuk zijn om bij je te werken. Het moet niet allemaal, weet je, jij wil als eigenaar wil je natuurlijk zoveel mogelijk rijden, zoveel mogelijk. Maar dat gaat niet altijd. Want de mensen moeten het voor je doen. Dat is ons. We kunnen ook wel uitbesteden natuurlijk. Maar ja, dat is natuurlijk niet de key van ons verdienmodel.
1: Nee. Hey, en Jesse, hoe oud ben je nu?
2: 22.
1: Hey, als jij iemand anders of een collega zou adviseren vandaag de dag, of met hetgene wat jij hebt meegemaakt, zou je dan zeggen, joh, wat is nou iets waar je op moet letten, zeg maar? Als je, stel, ja, wij zijn 23, stel je bent 21 en je bent ook lekker bezig met je bedrijf, waar zou diegene dan even op moeten letten?
2: Het ligt er aan wat je doet, maar algemeen denk ik dat je routine het allerbelangrijkste is.
1: Ja, juist.
2: En bij je routine hoort uiteindelijk een goede routine dan natuurlijk. Vaste routine, dezelfde tijd opstaan, dezelfde tijd sporten bijvoorbeeld of bewegen.
1: Wat doe jij? Leg eens uit. Je staat om 5 uur op, zei je net.
2: Ja, soms wat later door het licht aan, want ik reis soms ook zelf de bus dan tot laat. En dan, maar mijn, zeg maar, het vaste routine is eigenlijk 's ochtends opstaan, 5, 6 uur, dan ga ik sporten. Nou, een uurtje sporten, dan ben ik ongeveer om 8, 9 uur ben ik daartussen ben ik altijd op kantoor.
1: Ja.
2: En dan tot 6 uurtje. En dan even wat eten. Soms nog, als het nodig is, moet ik nog eens terug naar kantoor. Maar
1: ja, precies.
2: vaste routine, dan denk dat je ook veel meer voor jezelf kan plannen. Dat je weet waar je zelf aan toe bent.
1: Ja, dan ga je nog even door.
2: Ja.
1: Na zessen.
2: Ja. Ja, soms wel, ja.
0: Nou, Tim? Beetje structuur, ja. En maar Denzel. Denzel is volgens mij helemaal niet zo'n sportfanaat. Maar, nee. Maar Denzel heeft toch ook wel een soort strakke structuur. Alleen een hele andere dan jou. Voor de mensen die nu denken, ja, ik ga echt om 6 uur opstaan. Wij jongens, ik ga echt niet sporten. Dat ja, vind ik allemaal veel te moeilijk.
2: Dat is precies Denzel, ja.
0: Ja,
2: die luistert.
1: Denzel gaat dan zeg maar wel door tot, weet ik het, 11 uur, 12 uur 's avonds.
2: Ja, kijk, Denzel is een beetje de IT-mannetje, zeg maar, bij ons.
1: Althans, wel een hele slimme.
2: Bij ons. Hele slimme IT. En al die IT-gasten, die zeiden dat zijn nachtdieren. Dat zijn diesels. Weet je wel? Ja, die worden, zeg maar, om 11 uur 's middags gaat die motor pas een beetje warm worden, zeg maar. Een beetje zo op de 70 graden.
1: Ja, ja.
2: Weet je, en dan gaat hij tot 90. Soms gaat hij op 95 als ze echt een goede dag hebben. Weet je, een beetje donderdag, vrijdag, zo vandaag dus.
1: Ja.
2: Maar pas echt zeker pas rond 3 uur. En dan die eten ook allemaal later. Weet je, die eten niet allemaal om 6 uur. Die eten allemaal een beetje om 19:30. En dan gaat dan pas helemaal, dan gaat die hyperfocus pas aan. En bij mij, ik ga dan al naar bed.
1: Ja, precies.
2: Dus, maar ik kan ook op zich wel heel snel omswitchen naar ander ritme, hoor. Ik kan dat per dag gezien wel omswitchen. Alleen, dan is die routine weer weg. En dan voel ik me helemaal fucked up eigenlijk.
0: Ja, ja. Snap dat ook. Ik heb dat ook wel, hoor. Als mijn routine gewijzigd wordt of ik ga naar een ander land en mijn systemen of mijn tijden zijn anders, dan moet ik altijd even wennen.
1: Oké, nou, als we toch een beetje afdwalen, zullen we dan even lekker plaatje tussendoor doen?
0: Ja, ik heb hier een aanvraag van Black van Pearl Jam. Van wie is die ook
1: alweer? Van Luc was die.
0: Van Luc.
1: Ja, Luc broer.
0: Luc broer, daar komt-ie.
2: Oh ja.

En nu door naar een zomers plaatje. Dit is Year of Summer, de akoestische versie van Niels Geusbroek. Maar uiteraard gaan we zo die andere doen, man. Die vind ik eigenlijk veel leuker.

0: Ja, Luc, Romy kwam in het binnenstormen, want maandag hadden we natuurlijk gebakkie bij je bakkie.
1: Ja.
0: En die heeft Ray gewonnen.
1: Die heeft Ray gewonnen.
0: Natuurlijk, wij zijn net gestart, dus bakker vreugdeneel en wij waren ook nog niet helemaal wakker. Dus die krijgt hij nu pas. Maar normaal gesproken zou dat dus elke maandagmiddag klaar liggen voor degene die hem wint.
1: Ja,
0: dus aanstaande maandag
1: kan er weer iemand winnen en die krijgt hem gelijk.
0: Inderdaad.
1: Als jij nou die taart wil winnen aanstaande maandag, dan ga dan naar onze Instagram, WOS Radio of Wakker met Tim en Luc. En dan kan je zeg maar bij de linkjes kan je gaan naar het infoformulier en dan kan je je aanmelden voor dat lekkere gebakkie.
0: Juist. En dan wil ik graag Jesse nog enorm bedanken voor zijn tijd. Want hij was hier namelijk in de studio.
1: Ja.
0: Precies om 8:00.
1: Yes.
0: Helemaal top.
1: Ja. Ik heb daar nog wel, ik heb daar misschien nog wel 2 vragen voor hem hoor.
0: Oké, okay. Dan doen we eerst nog een plaatje het nieuws en dan sluiten we hem
1: dus
0: af.
1: Dus Jesse, wil je nog even blijven? Of,
2: ja, is goed hoor.
1: Oké.
0: Is goed.
1: Gezellig.

0: gasten.
1: En een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
1: Wakker.
0: Met Tim en Luc.

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westland Theater De Naald. Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op 22 november. Scoor je kaarten via sintevents.nl.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
4: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 9 uur.
5: Door Albegens met het NOS-journaal. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig. Daarmee wil Defensie sneller vijandelijk gevaar op het spoor komen, zoals spionagedrones. Het toestel, de Saab Global Eye, kan op grote hoogte vliegen en op lange afstanden in de gaten houden wat er gebeurt. Nu gebeurt dat nog in samenwerking met andere NAVO-landen, maar de AWACS-verkenningstoestellen van de NAVO worden gezien als verouderd. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van kalfjes. De dieren krijgen tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. De vervoerders krijgen een jaar de tijd om de werkwijze aan te passen. Staatssecretaris Erkens zegt dat het kabinet zich ook blijft inzetten om de Europese regels aan te passen.
6: Nederland is wel een belangrijke speler in de kalversector in Europa. Dus we hebben best wel een rol waar andere landen heen kijken. En we houden wel de Europese inzet om de regels in Europa aangepast te krijgen. Want als je alleen als Nederland de regels aanpast en de dieren gaan naar een andere locatie, dan schiet je op de korte termijn ook weinig op.
5: President Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5.000 beloofd als in november de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres. In de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen staat zijn partij er niet goed voor. Trump zei er niet bij waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Volgens de Vereniging van Openbare Bibliotheken doen bibliotheken veel om jonger publiek te trekken.
7: Dat kunnen leesclubs zijn, dat kunnen gesprekken zijn over young adult. Dat kan het aanpassen van een collectie zijn. Je ziet bijvoorbeeld steeds meer manga-collectie ook bijvoorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld avonden met schrijvers bezoeken.
5: Ook geven bibliotheken korting of gratis abonnementen aan mensen boven de 18. Het weer geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel droog. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Morgen!
9: De regio is wakker.
4: Nu jij nog.
9: Daar gaan we weer.
4: Dit is Wakker met Tim en

0: As usual.
1: En nog steeds hebben we Jesse Voice in de studio.
2: Hey, applaus voor Jesse. Hey.
1: Oké. Jesse, we willen nog een paar afsluitende vragen aan jou stellen. Met als eerst deze. Als er jongen... Nou jongens, wat was dit voor geluid? Even serieus, hé.
3: Doen we nog iets?
1: Wat? Wat deed jij?
3: Nee, niks.
1: Oké. Okay. Nou jongens, geen gek geluiden maken. Het is bijna een weekend, maar nog even niet. Er luisteren misschien jonge Westlanders die ook iets voor zich willen beginnen. Voor zichzelf willen beginnen. Wat is één ondernemersles waarvan jij achteraf denkt... had iemand mij dit maar verteld toen ik begon?
2: Zo. Personeel een stuk duurder is dan je denkt.
1: Ja?
2: Maar dat is misschien niet voor startende mensen interessant. Nou ja. Ja, je moet gewoon 40% bij bruto loon optellen.
1: Juist, ja.
2: Dat is wat ik eigenlijk van schok. Tenminste, ik wist dat helemaal niet. Ik denk, ja, bruto netto betaalt misschien een beetje verzekering, maar dat komt er nog eens bij.
1: Ja, dat komt erop, ja.
2: Nee, dat is echt duur, man. Dus ik sta wel eens versteld van wat mensen dan bruto verdienen. En dan weet je wat de werkgever betaalt. Denk je, zo, dus die moeten wel veel opleveren ook dan. Maar een les voor jonge ondernemers of iemand die iets wil beginnen, zei je toch?
1: Ja, of iemand die net start.
2: Ja.
1: Nee. Gewoon doen dus.
2: Ja, gewoon doen. Niet echt ergens over nadenken dan. Want ja, je hebt dan toch niet echt... Als je echt al ingaat, moet je misschien wel iets beter plannen. Maar ik heb nooit echt ergens heel goed over nagedacht toen ik begon.
1: Gewoon doen. Lekker doen.
2: Ja. Ja. Altijd nog even wat iets ernaast hebben, zeg maar. Dat je niet afhankelijk bent van... Alleen dan ga je slechte keuzes maken. Want dan moet je je geld verdienen om je kosten te betalen. Maar als je jong bent, heb je dat minder natuurlijk. Dat zie je vaak fout gaan natuurlijk met mensen in financiële stress of zoiets dan. En ze hebben alleen maar hun zaak, dan gaan ze helemaal gekke dingen doen om geld te verdienen. Ja, dat is echt geen goed idee.
1: Nee, dus gewoon lekker je baan houden. En dan
4: daarnaast even wat beginnen, een beetje proberen. En dan als het gaat lopen, dan rustig afbouwen.
1: Inderdaad.
2: Ja, dat is wel hard werken dan. Als je iets wil laten lukken, dan moet je, en met een baan daarnaast.
1: Ja,
2: dan heb je natuurlijk twee banen, 80 uur in de week.
1: Ja, er is sowieso geen goed moment om te zeggen... Oké, ik ga nu stoppen met mijn baan. Dus je moet eigenlijk gewoon een eind hebben. Een einddatum hebben. Dan stoppen, dan al ingaan op je bedrijf.
2: Ja.
1: Want ja, je kan niet heel de tijd blijven switchen.
2: Klopt, ja. Ik schreef elke dag, dat is misschien een goede tip. Ik schreef elke dag, nog steeds, alleen nu iets minder. Elke dag schreef ik op. Binnen nu en eind... December bijvoorbeeld, dat schreef ik januari op. Dan stop ik met mijn baan hier. En dat schreef ik elke dag.
1: Ja.
2: Gewoon.
1: Bleef jezelf elke dag daar aan herinneren.
2: Onbewust doe je dan toch... Denk je er toch beter aan. Dwaal je niet echt af van je doel of zo, weet je wel. Weet je niet meer waarvoor ben ik nou bezig? Waarom doe ik dit? Daar begint het denk bij. Als je weet waar je wil staan over 5 jaar. Heel veel mensen denken daar niet over. Ik eigenlijk ook niet. Gewoon gas geven, geld verdienen. Maar wat wil je doen? Wat wil je ermee kopen? Waarom wil je zoveel geld verdienen? Of waarom wil je überhaupt geld verdienen? Dan,
1: ja, weet je hoeveel je nodig hebt en waar je naartoe werkt?
2: Als je visie weet, dan weet je ook hoe snel je iets misschien wil bereiken. Want misschien zijn we niet realistisch.
1: Oké, en dan de belangrijkste vraag van het interview. Als Tim en Luc morgen bij jou solliciteren als buschauffeur... neem je ons dan aan of absoluut niet?
2: Nee, ja, ik denk het wel, man.
1: Nee, ja. Dat zijn allebei. Je mag er maar één zeggen. Als we plaatjes draaien, dan wel.
2: Jawel, ik zou je wel aannemen, jawel. Ja. Jawel, zo 100%. Voor de... 100%.
1: Oké. Nou, Jesse die zei net ook... jongens, ik wil wat weggeven op de radio. Jesse, wat heb jij bedacht?
2: Ja, ik dacht van joh... degene die belt naar deze studio... deze waanzinnige studio... die kan hier naartoe bellen, toch?
1: Ja, klopt. Ja.
2: Diegene die als eerste belt... die krijgt 50% korting op een busreis naar keuze... die ze aanvragen bij mij... dat is een jaar geldig, dus je kan hoeft niet gelijk in te zetten. Maar je kent het dus voor een jaar lang is dat aanbod geldig. Maar dan moet je wel bellen naar Luc of naar Tim.
1: Kan jij eens uitleggen hoe dat moet? Ja, dus voor degene die dadelijk als eerste hier aan de telefoon hangt... die wint 50% korting op een busreis naar keuze. En deze is een jaar geldig. Oké. Ik ga jullie nu uitleggen hoe je moet bellen. Dames en heren, als je je telefoon bij je hebt, typ dan in 0174-42-0893. En dan kom je bij een keuzemenu En dan tik je op keuze 3. Dan ga je direct naar de studio. En dan neem ik op.
0: Haal hem nog eens.
1: Ik ga hem nog een keer halen. Als je op Google zit, typ in WOS bellen. En dan zie je contact. En dan daar kan je ook gelijk bellen. Als je bij Google Maps bij Places zit, kan je gelijk op call klikken. En anders, als ik het nummer nog even moet herhalen, komt die 0174-420893. Als je dat belt, dan win jij die 50% korting.
0: Oké, nou ik ben benieuwd. We gaan even een plaatje tussendoor draaien en kijken of dat we een beller aan de lijn hebben.
1: Ja.

0: Maar we hebben iemand aan de lijn, hè?
1: Ja, we hebben iemand aan de lijn.
0: Luc, Jesse, let op. Ja. We hebben Maurits aan de lijn, daar komt hij.
1: Maurits, goedemorgen.
2: Goedemorgen Tim, Luc en Jesse, hoe is het?
0: Ja, ja goed.
1: Heel lekker, man. Heel goed.
2: Hey, helemaal super.
0: Jij hoorde natuurlijk van die winactie. Jij dacht, ik ga toch echt even bellen nou.
2: Ja, ik dacht, ik wacht even één nummertje af. Even kijken of er nog iemand anders is. Maar ik ben een gelukkiger volgens mij.
0: Ja, ja, nou ja, wij mogen wel zeggen. Jij bent de eerste die hier de studio inkwam. Dus jij hebt gewonnen vandaag. Hey, jij krijgt dus 50% korting op die eerste busreis naar keuze. Die kan je een jaar inzetten. Weet je al waar je naartoe gaat?
2: Nou, ik denk dat ik volgend jaar maar toch maar weer een festivaletje op de planning zet. Bij Party Bussen Westland.
0: Ja, lekker man.
2: Dat is wel een beetje de bedoeling, toch?
3: Lekker, hey. Jazeker.
0: Hey Maurits, wij hebben jouw nummer hier. Wij laten Jesse even contact met jou opnemen. En dan regelen we het hier. Jesse, Ik dacht, misschien kun jij nog even wat zeggen tegen Maurits.
3: Nee, Maurits, we zien je snel. Als je een busje nodig hebt, dan kan je altijd even bellen. We hebben ook wel de contact.
2: Helemaal top, helemaal goud. En heel veel succes met de radioshow vandaag. Yes. En voor de rest.
0: Dankjewel, Maurits.
1: Dankjewel, Maurits.
2: Mazzel.

0: Ja, ja, inmiddels 9:30. Tijd voor een bakkie en tijd voor het nieuws met Stefan.
1: 87.6 WOS 87.6 Nieuwsupdate.
2: Goedemorgen. Een ruime meerderheid van de Westlandse gemeenteraad staat positief tegen de asielafspraken met Midden-Delfland. Dat bleek gisteravond tijdens een commissievergadering. Midden-Delfland neemt een deel van de asielopvang van Westland voor zijn rekening. Westland neemt in ruil daarvoor statushouders van Midden-Delfland over. Forum voor Democratie blijft tegen de opvang van zowel asielzoekers als statushouders. Maar GBW, LPF en de Westlandse VVD steunen de afspraken wel. Ook het CDA is positief. Daardoor lijken moties om de afspraken tegen te houden geen meerderheid te krijgen in de gemeenteraad. Het is nog wel de vraag hoe minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie op de afspraken reageert. Op de hoek van de Molenlaan en Middelbroekweg in Honslersdijk zijn 50 appartementen gepland. Ook moeten er 2 vrije woonkavels komen. De gemeente Westland heeft daarover afspraken gemaakt met projectontwikkelaar Woods uit Maassluis. De appartementen worden gebouwd van hout. Er komt een combinatie van sociale huur, middeldure huur en woningen in de vrije sector. De gemeente en de ontwikkelaar werken het plan nu verder uit voor de vergunningaanvraag. En de Naaldwijkse darter Mike Kuivenhoven mag volgende week meedoen aan de World Series of Darts Finals in Amsterdam. Kuivenhoven is opgeroepen als vervanger van de Filipijn Alexis Toilo. Die kan door problemen met zijn visum niet naar Nederland komen. Kuivenhoven speelt in de eerste ronde tegen Johnny Clayton. Eerder werd ook regiogenoot Dirk van Duivenbode uit Schravenzande aan het deelnemersveld toegevoegd nadat een andere darter zich had ziek gemeld. Het toernooi wordt volgende week van 17 tot en met 20 september gehouden in AFAS Live. Het weer. Vandaag wisselen wolken en wat zon elkaar af. Het blijft lange tijd droog, maar later op de dag kan er plaatselijk een bui vallen. De temperatuur loopt op tot ongeveer 20 graden en er staat een matige wind. Vanavond koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen wordt het opnieuw rond de 20 graden. Maar is de kans op een paar buien groter.
0: Dat is wel gaaf dat als iemand ziek wordt, dat je dan gewoon lekker wel mag meedoen in de AFAS.
2: Ja, ze waren eigenlijk net niet goed genoeg. Maar omdat er iemand niet kan komen, dan mogen ze toch komen.
0: Dat is toch lekker, hè?
3: Dat is fantastisch.
0: Hey Stefan, bedankt voor het nieuws weer. En wij zijn zo meteen klaar, maar misschien zien we je morgen weer.
2: Yes, tot morgen.
0: Gezellig.
3: Later. Hey Luc, kan jij een beetje darten of...
0: Nee, ik ben daar echt heel slecht in.
3: Ja?
0: Ja. Ik stap ook altijd over die streep.
3: Oh.
0: Ja, daar luister ik gewoon niet naar.
3: Nou, dus het wordt niks.
0: Nee, en jij? Okay.
3: Ja, ik vind het wel een leuke sport. Ik vind het wel grappig om te doen. Ook even een paar puikjes gooien. Even een biertje erbij. Even puikjes gooien. Zo gezellig praten. Maar professioneel helemaal, hoor.
0: Ja. Oké. Nou, we hebben nu een hele lekkere plaat.
3: Ja, want we gaan nu het laatste half uur in van onze ochtendshow Wakker Worden met Tim en Luc op de WOS. Gezellig als je luistert, als je al op je werk bent, als je al misschien al 3 of 2 klussen erop hebt zitten en dan weer lekker weer naar de volgende rijdt of pas net wakker wordt. Deze ochtendshow is voor iedereen.

0: zaterdagmiddag. En dan het muziekparadijs. Van 5 tot 7. En Mark die komt hier in de studio en zegt... dit is echt mijn favoriete plaat. Dus die gaan we nu even opzetten voor Mark. En dan gaan we even los met Mark in de studio.
1: Lekker Mark.
0: Lekker Mark.

0: En het is bijna weekend.
1: Hey.
0: En daarvoor hebben we wel even een goede weekendplanning nodig. En we hebben hier Dana in de studio. Dana, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe ben jij opgestaan vanochtend?
2: Heerlijk. Ik heb heel goed geslapen. Ja, niks te klagen.
0: Beter, beter.
2: Jullie
0: geen
2: ook?
0: Muggen of zo, of iets geks?
2: Muggen? Nee, joh, het is herfst.
0: Ja, ik had van de week heb ik nog 3 muggen doodgeslagen in de ochtend.
2: Nee, ik heb heel erg last van die langpootspinnen in mijn huis.
0: Oh, dat is niet zo lekker.
2: Nee. Maar die zijn met het stofzuigertje zo weg.
3: dat is wel een slimme manier.
2: Ja,
0: inderdaad.
3: Niet
0: inderdaad.
3: Te vangen met een papiertje of zo.
0: Oké, we maken er voor nu even een party Dana van.
2: Oké.
0: Dana, we vragen aan jou, staat er een beetje op de planning dit weekend?
2: Ja, dit weekend hebben we natuurlijk WOS, open dag.
0: Ja, op zaterdag.
2: Ja, dat wordt mega leuk. Ja,
0: en van hoe laat tot hoe laat is dat?
2: Van 1 tot 4. En dan echt, er is van alles te doen. Dus je kan in de tv-studio, je kan hier in de radiostudio, je kan allemaal dingetjes opnemen, uitproberen. Op de redactie zijn allemaal quizzen voorbereid. En
0: leuk.
2: Het wordt echt heel erg leuk. Dus voor jong en oud is er echt genoeg te doen.
0: Ja, dus lekker live radio maken. Hier zo met z'n allen op zaterdag. Wordt hartstikke gezellig. Wij zijn er ook bij. Iedereen van het WOS-team komt gezellig iedereen hier vermaken.
2: Ja.
0: En dan daarna?
2: Ja, en zaterdag heb je natuurlijk Schavenzande Westlandia.
0: Ja,
2: het is
0: spannend.
2: Derby Day, vroeg in het seizoen dit jaar.
0: Oké.
2: Maar volgens mij zit de stemming er goed in.
0: Wel altijd echt heel druk bezocht, hè?
2: Ja, klopt. Ja.
0: Dus zijn er nog tips voor die drukte?
2: Poeh, nou, ze hebben de aftraptijd hebben ze verlaat. Dus normaal is het altijd 2:30 bij Schavenzande thuis. En dat is nu 4:00, zodat er zeg maar iedereen die dan bijvoorbeeld een late wedstrijd hebt, die kan dan toch nog komen
0: ook
2: kijken.
0: Nog
2: zo
0: leuk.
2: En dan laat die dikke party. Ik verwacht echt veel drukte. Het weer ziet er vooralsnog goed uit.
0: Ja.
2: Vanmiddag ga ik even met Sean Jonk in gesprek. Want er is natuurlijk altijd een hoop te doen, hè, om die derbies.
0: Ja, klopt.
2: Dan ga ik even met hem in gesprek van, joh, wat verwachten jullie ervan? Hoe kijken jullie ernaar? Hebben ze misschien nog extra maatregelen genomen? Dat is natuurlijk ook interessant.
0: Ja. Ja, dus, dat zal wel. Met een beetje drukte.
2: En stiekem hoop ik natuurlijk wel dat Schavenzand overheen gaat.
0: Ja. Nou, we gaan het zien. Op de zondag staan wij bij de pizzabakkers in Rotterdam. Tim en ik. Samen was Skyballs lekker te draaien. Daar kan je dus
2: onbeperkt pizza eten, toch?
0: Ja, je betaalt
3: en Aperol Spritz drinken.
0: Je betaalt dan 1 bedrag en dan kan je onbeperkt pizza en Aperol Spritz. Dus dat was hartstikke gezellig. Het is van 1 tot 3:30. En dan, ik zou zeggen, er zijn nog een paar plekken vrij. Appten ze vandaag. Dus als jij nog wil komen, ga dan even naar de Pizzabakkers Rotterdam. En dan kan je heel makkelijk reserveren voor aanstaande zondag.
3: Ik hoor een WOS bedrijfsuitje.
0: Ja,
2: leuk,
0: ik ook.
2: Ja. En dan maandag gaan jullie vast en zeker vertellen hoe het was.
0: Maandag gaan we even vertellen hoe het was. Ja.
2: Ben benieuwd.
0: Ja.
3: Oké. Nou, dan gaan we eruit met een bang.
0: Ja, dankjewel Dana. Gezellig. Misschien zien we je gewoon volgende week weer met een party nieuws.
2: Wie weet.
0: Ik vind het wel gezellig. Oké. Nou Tim, ik zou zeggen, we eindigen hem nog even goed. What is

0: en Luc wakker worden met Tim en Luc. Donderdag, dolle donderdag. Zit erop, hè?
1: Zit erop, ja.
0: Zit erop.
1: Dames en heren, we hebben vandaag... Oh, ik ga 10 push-ups doen. We hebben vandaag gehad Jesse in de studio. We hadden Dana met partynieuws. We hadden een tip van Flip met likkende honden.
0: Ja.
1: We hebben heel veel aanvragen binnen gehad. We hebben zelfs iemand die de studio in heeft gebeld en gewonnen. Dus echt, was echt super mega leuk.
0: Inderdaad.
1: Ja, bedankt voor het luisteren vandaag. We zijn er morgen weer. Morgen is Talent Friday. En elke vrijdag nodigen wij hier iemand uit. In de studio, een artiest uit de regio, een zanger, een zangeres, een DJ en producer. Maar als jij een keer wilt komen hier live in de studio op vrijdag, stuur ons dan even een DM'tje of ga via de link in onze bio naar het infoformulier en vul jezelf in bij Talent Friday en dan kunnen we jou uitnodigen hier
0: in de studio.
1: Ja.
0: Dus ben je een artiest, kan je DJ'en? Voel je vrij om ons een DM'tje of een berichtje te sturen. Dan ben jij hier op een Talent Friday. Ben jij hier je dingen aan het doen. Lijkt ons echt super gezellig.
1: Ja, voor vandaag, dolle donderdag, was super. Voor nu een hele fijne dag. En we zien jullie morgen weer.
0: Tot morgen!
1: Doei!
0: Nog even 10 push-ups, hè, Luc?
1: Ja, 10 push-ups.
0: Oké. Okay.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag.

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westland Theater De Naald. Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op 22 november. Scoor je kaarten via sintevents.nl.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
4: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 10 uur.
5: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig om sneller vijandelijke toestellen op het spoor te komen, zoals spionagedrones. De Saab Global Eye kan op grote hoogte over lange afstanden land, zee en lucht in de gaten houden. Nu maakt Nederland nog gebruik van AWACS-verkenningstoestellen van de NAVO, maar volgens Defensie zijn die verouderd. Het Internationaal Monetair Fonds heeft deze zomer een belangrijke benoeming op het laatste moment veranderd om de Amerikaanse president Trump niet voor het hoofd te stoten, schrijft de Financial Times. Het IMF wilde een Portugees benoemen als hoofdeconoom, maar zag er vanaf omdat hij vorig jaar had gewaarschuwd voor de gevolgen van de Amerikaanse importheffingen. In plaats van de Portugees werd daarom een Brits-Argentijnse econoom voorgedragen die Trumps handelsbeleid minder had bekritiseerd. Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5000 beloofd als in november de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres. In de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen staat zijn partij er niet goed voor. Of zo'n uitkering wettelijk wel mag, is niet duidelijk. Sommige commentatoren spreken van omkoping. De Oekraïense president Zelensky is dinsdag later dan gepland in Noorwegen aangekomen door een dreigende drone-aanval. Zelensky vloog vanuit Moldavië naar Noorwegen om de uitvaart van koning Harald bij te wonen. Maar het Moldavische luchtruim ging dicht omdat er een Russische drone in aantocht was. Mogelijk had die Zelensky's vliegtuig als doelwit. De drone ontplofte uiteindelijk 160 kilometer verderop. Daarna kon Zelensky alsnog naar Noorwegen vliegen. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Morgen bewolkt met wat regen en 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zondagmorgen start het best met het luchtige, informatieve ochtendprogramma van Mr. WOS, Tom Koolmeijer. Elke zondagmorgen van 7 tot 12. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Westland en Midden-Delfland hebben afspraken gemaakt over asielopvang en de huisvesting van statushouders. Een deel van de bestaande opvangplekken in Midden-Delfland gaan meetellen voor de opgave van Westland. In ruil neemt Westland extra statushouders over. Dit jaar gaat het om 92 opvangplekken in Midden-Delfland en 19 extra statushouders in Westland. Midden-Delfland hoeft daarvoor niet meer asielzoekers op te vangen. De afspraken lopen in principe tot en met 2030. Reizigers in het openbaar vervoer hebben vandaag te maken met flinke hinder door een landelijke staking. RET en HTM rijden de hele dag niet. Daardoor rijden onder meer de Hoekse lijn en de trams tussen Wateringen en Den Haag ook niet. Ook de NS rijdt vandaag geen treinen. EBS probeert wel volgens de normale dienstregeling te rijden. Toch kunnen ook daar ritten uitvallen of vertraging oplopen, omdat medewerkers individueel kunnen staken. Reizigers krijgen het advies om kort voor vertrek de reisplanner te controleren. Langs de Witpolderlaan zijn twee nieuwe flitspalen geplaatst. Ze staan in de middenberm bij de Hornbach en voetbalvereniging KMD. Op dat deel van de N211 geldt een maximumsnelheid van 80 km per uur. De flitspalen zijn nog niet in gebruik. Ze gaan alleen controleren op snelheid en niet op het rijden door rood licht. Het Openbaar Ministerie kan nog niet zeggen wanneer de palen worden aangezet. Dan nog het weer. Na de droge start van vandaag kregen we rond 10 uur 's ochtends al te maken met de eerste regenbui van vandaag. En die regenbuien kunnen de rest van de dag ook blijven vallen. Verder wordt het zo'n 16 graden. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. En morgen blijft het droog, dan ook iets warmer dan vandaag, dan zo'n 20 graden. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis. In je regio. De WOS.

0: Je radio aan.
1: Een bak koffie.
0: En een hoop gezelligheid.
2: 87.6 FM.
0: Werken was nog nooit zo leuk. Met meer muziek in jouw regio.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 11 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier aan het begin van haar verhoor bij de enquêtecommissie Corona. Schreier was tijdens de pandemie hoofd algemene infectieziektebestrijding van de GGD Amsterdam en ze werd lid van het Outbreak Management Team. Volgens Schreier waren de GGD's niet goed uitgerust. Er moesten snel mensen worden opgeleid om te helpen bij het bron- en contactonderzoek. Bovendien was preventie volgens haar altijd al een sluitpost op de begroting. Bij een brand op een veerboot in de Filipijnen zijn minstens 5 mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen worden nog vermist. Ruim 40 passagiers zijn tot nu toe gered. Vanwege de sterke stroming en slecht weer verloopt de reddingsoperatie moeizaam, zegt de kustwacht. De veerboot was onderweg van hoofdstad Manila naar Coron in het westen van de Filipijnen toen brand uitbrak. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vliegtuig waarmee de Oekraïense president Zelensky dinsdag naar Noorwegen vloog was mogelijk doelwit van een Russische droneaanval. Zelensky vloog vanuit Moldavië, maar dat land sloot het luchtruim toen er een Russische drone in aantocht was. Toen het gevaar was geweken, kon Zelensky alsnog verder vliegen om bij de uitvaart te zijn van koning Harald. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen de 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht en nam het aantal bibliotheken toe. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Morgen bewolkt met wat regen en zo 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A4 richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein staat 5 kilometer file met een kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is de WOS Agenda. Op vrijdag 11 september brengt Comedy Tunes een avond vol snelle, absurde humor door stand-up comedians naar Theater Koningshof in Maassluis. Wouter Monde, Ronald Smink en Tim Hartog maken je gegarandeerd aan het lachen. Tijdens de Nationale Monumentendag zetten maar liefst 48 Westlandse monumenten op zaterdag 12 en zondag 13 september de deuren wijd open. De locaties en het programma zijn te vinden op de website van Stichting Monumentaal Westland. Op zaterdag 12 september is de Ontmoetingskerk in Naaldwijk een creatief paradijs voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Ontdek de magie van dans, muziek, theater en beeldende kunst, met als afsluiting een leuke circus-theatervoorstelling. Cabaretier Jan Beuving is op woensdag 16 september terug in de Naald met zijn programma Dekpunt. Verwacht een avond vol scherpe observaties, poëtische liedteksten en een unieke combinatie van wiskundige logica en theaterwarmte.
1: Meer agendatips uit onze regio vind je op

0: de WOS.
1: En schuif maar aan.
0: Aan die meterslange lunchtafel. Jeroen van der Kaai draait muziek uit zijn lunchbox.
1: De lekkere track.
0: En je hoort elke dag de prangende lunchvraag.
1: Heb je ook zo'n lastige vraag?
0: Mail hem door naar jeroenk@wos.nl.
1: En wie weet,
0: hoor jij het antwoord tijdens de lunch.
1: Wat heb jij nou op je boterham?
0: De WOS Lunch. Elke werkdag tussen 12 en 2. De WOS Lunch.
1: WOS Nieuws.
2: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Westland en Midden-Delfland hebben afspraken gemaakt over asielopvang en de huisvesting van statushouders. Een deel van de bestaande opvangplekken in Midden-Delfland gaan meetellen voor de opgave van Westland. In ruil neemt Westland extra statushouders over. Dit jaar gaat het om 92 opvangplekken in Midden-Delfland en 19 extra statushouders in Westland. Midden-Delfland hoeft daarvoor niet meer asielzoekers op te vangen. De afspraken lopen in principe tot en met 2030. Reizigers in het openbaar vervoer hebben vandaag te maken met flinke hinder door een landelijke staking. RET en HTM rijden de hele dag niet. Daardoor rijden onder meer de Hoekse Lijn en de trams tussen Wateringen en Den Haag ook niet. Ook de NS rijdt vandaag geen treinen. EBS probeert wel volgens de normale dienstregeling te rijden. Toch kunnen ook daar ritten uitvallen of vertraging oplopen, omdat medewerkers individueel kunnen staken. Reizigers krijgen het advies om kort voor vertrek de reisplanner te controleren. Langs de Wipolderlaan zijn twee nieuwe flitspalen geplaatst. Ze staan in de Middenbern bij de Hornbach en voetbalvereniging KMD. Op dat deel van de N211 geldt een maximumsnelheid van 80 km per uur. De flitspalen zijn nog niet in gebruik. Ze gaan alleen controleren op snelheid en niet op het rijden door rood licht. Het Openbaar Ministerie kan nog niet zeggen wanneer de palen worden aangezet. Dan nog het weer. Na de droge start van vandaag kregen we rond 10 uur 's ochtends al te maken met de eerste regenbui van vandaag. En die regenbuien kunnen de rest van de dag ook blijven vallen. Verder wordt het zo'n 16 graden. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. En morgen blijft het droog, dan ook iets warmer dan vandaag, dan zo'n 20 graden. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur.
1: Maar natuurlijk ook op wos.nl
0: en in de WOS-app.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 richting Rotterdam heb je tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein 10 minuten vertraging. De rechte rijstrook is hier dicht. Dan naar de A16 Breda richting Rotterdam. Voor de afrit Rotterdam Centrum staat 4 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En de andere kant op de A16 richting Breda doe je er tussen knooppunt Debrechtseplein en Rotterdam Feyenoord een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio.
4: De WOS.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van

0: Bruggen.
1: Geen zorgen. Van Bruggen.
2: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westland Theater De Naald. Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op 22 november. Scoor je kaarten via sintevents.nl.
3: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
4: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
5: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 12 uur.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De afgelopen week zijn in Nederland twee mensen overleden aan het Westnijlvirus. Daarmee komt het totaal aantal doden als gevolg van het virus op 3 te staan, zegt het RIVM. Het totaal aantal besmettingen staat op 18. Een week geleden waren dat er 9. Het virus is vastgesteld in 6 provincies. De slachtoffers kregen het allemaal van een besmette mug. Er is geen besmetting van mens tot mens mogelijk. Verreweg de meeste besmette mensen hebben geen of milde klachten. Minder dan 1% wordt ernstig ziek. Premier Jette en D66 gebruiken geregeld AI om berichten voor sociale media te schrijven, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Sinds de val van het kabinet Schoof zijn zeker 68 berichten van Jette en 164 van zijn partij gegenereerd met kunstmatige intelligentie. Het gaat vaak om persoonlijke of gevoelige onderwerpen, zoals de excuses aan de Molukse gemeenschap of de MH17-herdenking. In een reactie erkent D66 dat AI wordt gebruikt als hulpmiddel, maar benadrukt dat er altijd menselijke controle is. Deskundigen waarschuwen dat AI-teksten leiden tot eenheidsworst en slecht zijn voor de geloofwaardigheid van de premier. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier bij de enquêtecommissie Corona. Zij werkte destijds bij de GGD Amsterdam en was lid van het OMT. Volgens Schreier moesten snel mensen worden opgeleid om te helpen bij het bron- en contactonderzoek. Ook was preventie volgens haar een sluitpost op de begroting. Bij de WK wielrennen op de weg later deze maand in Montreal is Demi Vollering de kopvrouw voor Nederland. Meervoudig wereldkampioene Anna van der Breggen en Marianne Vos zijn niet geselecteerd. Het is niet duidelijk waarom niet. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Morgen bewolkt met wat regen en ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door een kapotte vrachtauto heb je vertraging op de A4 richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein is hierdoor de rechte rijstrook dicht en heb je een kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Getting ready for the lunch, want daar is hij de donderdagmiddag 12 uur geweest. Welkom.
9: De WOS Lunch.
8: En dan gaat hij tot 2 uur vanmiddag.
9: Jeroen van der Kei.
8: Lekker lunchen met de WOS. Hartelijk welkom.

0: Ticcio and come along with me. Nou, dat is nog eens een mooi motto. Kom met mij mee. Lekker naar die lunchtafel van de Metertje 26. Tussen nu en 2 uur vanmiddag ben je van harte welkom.
1: De WOS Lunch. De WOS Lunch. Uw presentator. Jeroen van der Kaai.
0: En praat ik je bij, want je weet het, je hebt hem gevonden. De Tussen de Middagshow en het nieuws uit de regio. Want wat gebeurt er allemaal vandaag op deze 10e van september? Nou, onder andere Westland laat een deel van zijn opgave onder de spreidingswet invullen door Midden-Delfland. Dit jaar tellen 92 bestaande opvangplekken daarmee voor Westland. In ruil daarvoor huisvest Westland 19 extra statushouders. Midden-Delfland gaat ervoor niet meer asielzoekers opvangen. Je leest er meer over op WOS.nl, de WOS-app en zometeen om 12:30. Een verse update van al dat andere nieuws natuurlijk hier op deze zender. Ja, verder nodig ik je gewoon lekker uit om lekker neer te ploffen, neer te zakken in dat

Sixpence, None the Richer en Kiss Me hoorde je bij de WOS. Tussen de middag aan de lunchtafel. Hartelijk welkom en smakelijk eten. Dit is hier de plek waar je bijgepraat wordt over het nieuws uit de regio. Maar zeker ook gaat genieten van de lekkerste, de beste en de meeste muziek. Duiken de catacomben bijvoorbeeld nog in voor de lekkere track. Is er muzikaal beleg voor op je boterham. En natuurlijk alle andere zaken die de revue gaan passeren tussen nu en 2:00 vanmiddag.

Thuis in jouw regio met de lunch op de WOS en Suzanne Vega op de radio. Marlene on the wall was dat. Kijk even naar het weer van vandaag, het weer voor deze donderdag. Waar moeten we het mee doen? Nou, sowieso met wat zonnige perioden. Maar in de loop van de dag trekken er ook wat wolkenvelden over het land. Op de meeste plekken blijft het gelukkig wel droog. Mag ook wel naar gisteren. 19 of 20 graden wordt het vandaag. Dit is Bruno Mars en On My Soul.

0: lekkerste, de beste en de meeste muziek bij de WOS. Stick Season was dat van Noah Kagan. En daarvoor hoorde je ook nog Bruno Mars op de radio. Je hoorde On My Soul. In het komende half uur nog veel meer lekkers onderweg op deze zender. Wat dacht je van het muzikale beleg voor op je boterham? Ja, dat beleg is hartstikke onderweg. Het lunchpakket hoor je namelijk zometeen hier. En ook Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean na het WOS nieuws van half 1.
1: Zondagmorgen start het best met het luchtige, informatieve ochtendprogramma van Mr. WOS, Tom Koolmeijer. Elke zondagmorgen van 7 tot 12. WOS.

0: een vergadering van een raadscommissie. Midden-Delfland neemt een deel van de asielopvang over die voor Westland meetelt. In ruil daarvoor huisvest Westland extra statushouders. Forum voor Democratie is tegen de afspraken. Ook is nog niet duidelijk hoe de minister van Asiel en Migratie op de regeling reageert. In Onstersdijk zijn plannen voor 50 appartementen en 2 vrije woonkavels. De woningen moeten komen op de hoek van de Molenlaan en de Middelbroekweg. De gemeente Westland heeft daarover afspraken gemaakt met een projectontwikkelaar. De appartementen worden van hout gebouwd. Er komen sociale huurwoningen, middeldure huurwoningen en woningen in de vrije sector. De gemeente en de ontwikkelaar gaan nu verder met de voorbereidingen voor de vergunningprocedure. Dan het weer. Het blijft vandaag een droge dag met zo'n 20 graden. En af en toe komt de zon zelfs door vandaag. Vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden en hebben we kans op het regen. Die kans op regen houdt aan tot 1:10 ochtends. Vanaf 11 uur wordt het helder en breekt de zon af en toe zelfs door. Verder wordt het dan zo'n 20 graden. Dus mocht je morgen vroeg de deur nog uitgaan, neem dan voor de zekerheid in ieder geval even je paraplu mee. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over 1 uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam doe je er tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De WOS.

0: Rein Me In van Sam Fender en Olivia Dean hoorde je hier aan de lekkerste en de langste lunchtafel van de regio. Dit is hij tot 2 uur vanmiddag, de WOS Lunch.
1: Het lunchpakket.
0: Hoogste tijd voor het muzikale beleg voor op je boterham. Want ook vandaag smeer ik natuurlijk met alle liefde en plezier de boterhammetjes weer met muzikaal beleg uit. En ga er maar eens even lekker voor zitten, want ik hoop dat je je bammetjes klaar hebt liggen op je boterham vandaag. Taylor Dane, Tell It To My Heart, die hoor je zometeen hier. Verder ook onderweg muziek van Mark Ember. Het Mark Ember Alert hoor je zometeen hier met Good To Be. En dit is eerst meneer Zonneschijn, Alvaro Soler. Dit is Loca.

Het muzikale beleg voor op je boterham. Alvaro Soler hoorde je, Mark Amber en dit was Taylor Dane. Morgen iets na 12:30 natuurlijk weer zo'n vers lupaatje, zo'n lunchpakket hier op deze zender. En natuurlijk wil ik je nog eventjes een beetje meenemen richting het weekend. Ten slotte toch alweer donderdag. Als je heel goed ruikt, ja, dan ruik je het weekend al. Of is dat nog misschien de dranklucht van afgelopen weekend? Ach, dat kan natuurlijk ook. Maar komend weekend, dat is leuk. Dan zetten wij de deuren hier van de WOS Studios wagenwijd open voor de open dag van de WOS. Afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest met de verhuizing naar onze nieuwe onderkomen. We zijn verhuisd van Schravenzanden naar Naaldwijk, naar het World Horti Center. Het kloppend hart van de regio. Als het gaat natuurlijk om het gebied van bijvoorbeeld de tuinbouwsector. Ja, in ieder geval, en ook voor het mbo trouwens, ook school. Het loopt hier allemaal gewoon lekker voorbij. Het zit hier ook voor het raam lekker te lunchen. Dus hartelijk welkom hier vanuit het WHC. Maar goed, aanstaande zaterdag ook jouw kans om eens een kijkje te komen nemen hier in de studio's van de WOS. Want hoe doen we dat nou hier op de radio? Hoe doen we dat op tv? En waar is dan dat kantoor gevestigd? Nou, we gaan je helemaal meenemen door dat pand. Dus kom aanstaande zaterdag lekker van 1 tot 4 radio tv kijken. En zien hoe we dat hier doen vanuit de gloednieuwe studio's van de WOS. Van 1 tot 4 dus in het World Horti Center in Naaldwijk. Zo, nou, tot zover de dienstmededelingen van dit moment. Sommieu, Maud Akkermans, hoor je zo meteen. Na Deeply Dippy, dit is Right Said Fred. Deep.

0: taking a hike to Tahiti.
1: Verkoelende hits.
2: De lekkere zomer van de WOS.

0: Unstoppable.
1: De donderdagmiddag van de WOS met Sommieux en Dark Before the Dawn. Zometeen nog veel meer zaken uit de regio. Veel meer fijne muziek is ook onderweg. En zometeen hier het nieuws van 1.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 1 uur.
4: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De relatie tussen ouders en scholen lijkt te verharden. En dat zorgt voor werkstress bij leraren, schrijft de Onderwijsraad in een rapport aan onderwijsminister Letschert. Volgens de raad stappen ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. Het gaat bijvoorbeeld vaak mis bij het schooladvies aan een kind van groep 8. Ouders vinden dan dat hun kind een hoger niveau aan kan dan de school adviseert. Advocaten die slachtoffers van partnergeweld bijstaan worden steeds vaker bedreigd. Ze worden bijvoorbeeld na een zitting opgewacht of hun auto wordt klemgereden, blijkt uit onderzoek van Investico, De Groene Amsterdammer en RTL Nieuws. Bijna de helft van de familierechtadvocaten die aan het onderzoek meewerkten heeft zoiets meegemaakt. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het Westnijlvirus. Daarmee komt het totaal aantal op 3 te staan, zegt het RIVM. Het aantal besmettingen steeg naar 18. Het Westnijlvirus verspreidt zich door besmette muggen en is nu vastgesteld in 6 provincies. Verreweg de meeste besmette mensen hebben geen of milde klachten. Het Internationaal Monetair Fonds heeft deze zomer een belangrijke benoeming op het laatste moment veranderd om de Amerikaanse president Trump niet voor het hoofd te stoten, schrijft de Financial Times. In plaats van een Portugees die de Amerikaanse importheffingen had bekritiseerd, werd een Brits-Argentijnse kandidaat benoemd als hoofdeconoom van het IMF. De Groningse gemeente Oldambt geeft geen vergunning voor een metershoog beeld van Lenin in Oostwold. Het zou komen te staan bij een museum over het communisme in Oost-Groningen. Maar volgens de gemeente roept het te veel weerstand op. De initiatiefnemers willen nu helemaal stoppen met het museum. Het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt, blijft vrijwel overal droog. Het is 18 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Ook morgen overdag bewolkt met wat regen en het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: En zo is het alweer 1 uur geweest. Jeroen van der Kei. Hartelijk welkom met muziek van Somber. My Body Isn't Ready.

0: Calm After the Storm van The Common Linnets hoorde je bij de WOS net als Samber en My Body Isn't Ready. Nou, gelukkig is de zomer voorbij, want My Body is het nog steeds ready voor de zomer, hoor. Hey, goedemiddag, het is 1 uur geweest. Hartelijk welkom.
1: De WOS Lunch. De WOS Lunch.
0: Het tweede bedrijf weer van de Tussen de Middagshow en het nieuws uit de regio. Want ook vandaag op deze donderdag, de 10e van de 9e, praat ik je bij. Zodat je weet waar het allemaal over gaat bij jou op het hoekje van de straat. Nou, en op die hoekjes van de straat, daar verschijnen ze natuurlijk als een soort paddenstoelen uit de grond. De openbare laadpalen. Nou, in Westland, Maassluizen, Midden-Delfland, maar ook in Hoek van Holland komen de komende jaren nieuwe openbare laadpalen. Onze regio maakt deel uit van een grote project voor uitbreiding van het openbare laadnetwerk in Zuid-Holland en Zeeland. Het project is een initiatief van de gemeente Rotterdam. Hoeveel nieuwe laadpunten er komen en wanneer ze worden geplaatst is afhankelijk van de behoefte in het gebied. En daar lees je allemaal meer over op WOS.nl en in de WOS-app. Straks om 1:30 natuurlijk een verse update van al dat andere nieuws hier op deze zender. En dit uur muziek van Van Halen. Eben McDonald is ook onderweg naar Alex Warren, Fever Dream.
1: De WOS Lunch, Jeroen van der Kaai.

Why Can't This Be Love van Van Halen hoorde je op de WOS. Daarvoor Amy MacDonald en This Is The Life. Nou, en dit is het leven toch. Leven aan de 26 meter lange lunchtafel van de WOS. En dat is lekker toch een beetje genieten. Een beetje vegetariër zo aan die een beetje wegzakken in de blauwe WOS Plus. Wordt er ook nog eens muzikaal gezien voor je gezorgd? Word je bijgepraat? Het laatste nieuws. Kortom, schuif lekker aan tussen nu en 2 uur vanmiddag. Want je weet het, iedere werkdag ben ik er tussen 12 en 2 met de boterhammenparade. Maar ik ben gelukkig niet meer alleen op deze zender overdag. Nee, we hebben sinds afgelopen week ook die gezellige jongens in de ochtend zitten. Tussen 7 en 10. Wakker met Tim en Luc, de nieuwe ochtendshow. Ja, heb je het nog niet gehoord? Dan moet je dat zeker maar eens even doen. Morgenochtend om 7 uur zijn ze er weer. En op vrijdag, dat is wel heel aardig. Ja, dan vraagt dat natuurlijk om een lekkere weekendstemming, een weekendvibe. En de jongens zorgen ervoor dat ze ook met nieuw talent trouwens hier in de studio jou dat ideale gevoel geven van het einde van je werkweek en het begin van je weekend. Dus dat morgenochtend weer om 7 uur. De nieuwe ochtendshow van de WOS. Wakker met Tim en Luc. Pink en Willow Sage Heart hoor je zometeen. Beste onderweg. En dit is Miley Cyrus.

0: Cover Me in Sunshine van Pink en Willow Sage Heart. In het komend half uur duiken we samen de catacomben in voor de lekkere trekken. De muzikale parel wordt weer afgestoft. Naald gaat diep in de groef. En we gaan terug naar de jaren 60 zometeen hier. Dus dat stofdoekie en dat mondkapje, dat kan ook geen kwaad. Zometeen dat hier. Verder ook Lionel Richie onderweg. En Geronimo van Shepard hoor je ook over een paar minuten na het WOS nieuws van 14:30.
1: Lunch lekker mee met Jeroen van der Kaar. De WOS Lunch.
2: Ben jij de nieuwe Jack van Gelder van WOS Sport?
1: Voor onze radio-uitzendingen zijn we op zoek naar nieuw talent om de sportuitzendingen in het weekend nog beter te maken. Heb je altijd al achter de knoppen in een radiostudio willen zitten? Of vind je het leuk om een programma vorm te geven?
2: Dan zijn we op zoek naar jou.
1: Mail een korte motivatie naar radio@wos.nl ter attentie van WOS Sport.
2: WOS Nieuws.
3: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De Westlandse advieskantoren Promeer en Elvani gaan per 1 januari 2027 samen verder. Het nieuwe bedrijf houdt de naam Promeer en wordt gevestigd aan de Dijkstraat in Honslersdijk. De bedrijven zeggen dat hun manier van werken goed bij elkaar past. Elvani richt zich vooral op verzekeringen. Promeer adviseert ook over bankzaken en hypotheken. De medewerkers van beide kantoren gaan vanuit Honslersdijk werken. Een ruime meerderheid van de Westlandse gemeenteraad kan zich vinden in de afspraken over de opvang van asielzoekers en statushouders met Midden-Delfland. Dat bleek woensdagavond tijdens een vergadering van een raadscommissie. Midden-Delfland neemt een deel van de asielopvang over die voor Westland meetelt. In ruil daarvoor huisvest Westland extra statushouders. Forum voor Democratie is tegen de afspraken. Ook is nog niet duidelijk hoe de minister van Asiel en Migratie op de regeling reageert. In Honslersdijk zijn plannen voor 50 appartementen en 2 vrije woonkavels. De woningen moeten komen op de hoek van de Molenlaan en de Middelbroekweg. De gemeente Westland heeft daarover afspraken gemaakt met een projectontwikkelaar. De appartementen worden van hout gebouwd. Er komen sociale huurwoningen, middeldure huurwoningen en woningen in de vrije sector. De gemeente en de ontwikkelaar gaan nu verder met de voorbereidingen voor de vergunningprocedure. Dan het weer. Het blijft vandaag een droge dag met zo'n 20 graden. En af en toe komt de zon zelfs door vandaag. Vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden en hebben we kans op het regen. Die kans op regen houdt aan tot 1 uur of 10 ochtends. Vanaf 11 uur wordt het helder en breekt de zon af en toe zelfs door. Verder wordt het dan zo'n 20 graden. Dus mocht je morgen vroeg de deur nog uitgaan, neem dan voor de zekerheid in ieder geval even je paraplu mee. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over 1 uur.
2: Maar natuurlijk ook op wos.nl
1: en in de WOS-app.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Thuis in je regio. De WOS.

0: Lionel Richie, Do It To Me, hoorde je op de radio natuurlijk hier op deze donderdagmiddag bij de WOS.
1: De WOS Lunch. Lekkere trek.
0: Nou, en daar heb ik wel zin in een beetje lekkere trek, want de boterhammen zijn inmiddels al een beetje aan het verteren. Dus die lekkere trek, een beetje die zoetigheid, kan natuurlijk geen kwaad hier op de radio. En vandaag natuurlijk weer zo'n lekker uit de catacomben. Duiken er weer in, naal diep in de groef. Afijn, je kent het hele principe. En dat brengt ons vandaag bij een nummer van Dusty Springfield. We gaan eventjes een stukje terug in de tijd. Stofdoekie, nou paraat. Naal diep in de groef. Check, mondkapje voor, want ja, het is best stoffig hoor. 1966, vrienden, vriendinnen. Dit is Dusty Springfield en Little by Little.

Fireflies. De nieuwste van Martin Garrix samen met U2. Zomaar eventjes, tussen neus en lippen door doet hij dat. Hè? Gewoon niet Martin Garrix, gewoon met U2 even. Maar goed, je hoort hem wel hier bij de WOS. Net als Dusty Springfield en Little by Little. De lekkere track van vandaag uit 1966. Ja, we moesten er eventjes een jaartje of 60 voor terug in de tijd. En morgen doen we dat natuurlijk gewoon weer. En heb je zelf een suggestie voor zo'n muzikale parel uit lang vervlogen tijden? Laat het maar weten. Radio@wos.nl. De WOS-app kun je ervoor gebruiken. Of heel simpel, een berichtje via de tip-ons-knop via WOS.nl. Je hoort het meerdere wegen, niet naar Rome, maar wel naar de studio van de WOS. Dus kom erdoor met jouw lekkere track. Zo zeggen.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag.

0: Bruggen.
1: Geen zorgen, Van Bruggen.
2: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
3: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
4: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westland Theater De Naald. Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op 22 november. Scoor je kaarten via sintevents.nl.
5: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 2 uur.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij twee basisscholen in de omgeving, nadat de marechaussee gisteren in de buurt van een van de scholen vuurwapens had gevonden. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat op deze locaties nog meer wapens liggen, heeft de politie besloten ook daar onderzoek te doen. De relatie tussen ouders en scholen lijkt te verharden. En dat zorgt voor werkstress bij leraren, schrijft de Onderwijsraad in een rapport aan minister Letschert. Volgens de raad stappen ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. Het gaat bijvoorbeeld vaak mis bij het schooladvies aan een kind van groep 8. Ouders vinden dan dat hun kind een hoger niveau aan kan dan de school adviseert. In de Deense plaats Rebild, iets ten zuiden van Aalborg, is een man die een terras aanlegde in zijn achtertuin op een grote vikingschat gestuit. Een vat met 18,5 kilo aan zilver werd daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit een groot aantal zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Het dak van het torentje op het Binnenhof blijkt nog in de originele staat uit 1547 te zijn. Hoewel er nooit groot onderhoud is gedaan, is de constructie nog altijd in goede staat. Blijkt uit onderzoek tijdens de renovatie van het Binnenhof. Deskundigen noemen het heel bijzonder dat de 8 meter hoge spits na bijna 500 jaar nog zo gaaf is. Het torentje was ooit de dienstwoning van een kastelein. In 1982 maakte premier Lubbers er het kantoor van de minister-president van. En dat is het nog steeds. Het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt. Blijft vrijwel overal droog. Het is 18 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Ook morgen overdag bewolkt met wat regen. En dan wordt het zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De N220 is in beide richtingen dicht tussen Heemweg en Westerlee. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: hele zomer met de hits van de WOS. Verkoelende hits.
1: Lekker de zomer door met de WOS.

0: Zo Weekend met Erik Eelting. De vrijdagmiddagshow. Zo Weekend. Van 4 tot 6 op de WOS. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De Westlandse advieskantoren Promir en Elvani gaan per 1 januari 2027 samen verder. Het nieuwe bedrijf houdt de naam Promir en wordt gevestigd aan de Dijkstraat in Honslesdijk. De bedrijven zeggen dat hun manier van werken goed bij elkaar past. Elvani richt zich vooral op verzekeringen. Promir adviseert ook over bankzaken en hypotheken. De medewerkers van beide kantoren gaan vanuit Honslesdijk werken. Een ruime meerderheid van de Westlandse gemeenteraad kan zich vinden in de afspraken over de opvang van asielzoekers en statushouders met Midden-Delfland. Dat bleek woensdagavond tijdens een vergadering van een raadscommissie. Midden-Delfland neemt een deel van de asielopvang over die voor Westland meetelt. In ruil daarvoor huisvest Westland extra statushouders. Forum voor Democratie is tegen de afspraken. Ook is nog niet duidelijk hoe de minister van Asiel en Migratie op de regeling reageert. In Honslesdijk zijn plannen.

0: Regen houdt aan tot een uur of 10 ochtends. Vanaf 11 uur wordt het helder en breekt de zon af en toe zelfs door. Verder wordt het dan zo'n 20 graden. Dus mocht je morgen vroeg de deur nog uitgaan, neem dan voor de zekerheid in ieder geval even je paraplu mee. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Thuis. In je regio. De WOS.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westland Theater De Naald. Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op 22 november. Scoor je kaarten via sintevents.nl.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
4: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 3 uur.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. In 9 weken werden 47 getuigen gehoord, sommige 2 keer. Als laatste was vandaag Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Schreier zei dat de GGD's niet goed op de coronapandemie waren voorbereid. Bij een volgende pandemie zal dat volgens haar opnieuw onvoldoende zijn, omdat de budgetten alweer zijn teruggeschroefd. De enquêtecommissie gaat nu werken aan het eindverslag dat begin volgend jaar klaar moet zijn. De Europese Centrale Bank heeft opnieuw de rente verhoogd in een poging de prijsstijgingen tegen te gaan. De rente stijgt met 0,25 naar 2,5%. Een hogere rente maakt geld lenen duurder, waardoor de economie minder hard gaat draaien en de prijzen minder hard stijgen. Het is de 2e renteverhoging dit jaar. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij 2 basisscholen in de omgeving, nadat de marechaussee gisteren in de buurt van een van de scholen vuurwapens had gevonden. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat op deze locaties nog meer wapens liggen, heeft de politie besloten ook daar onderzoek te doen. In de Deense plaats Rebild, iets ten zuiden van Aalborg, is een man die een terras aanlegde in zijn achtertuin op een grote vikingschat gestuit. Een vat met 18,5 kilo aan zilver werd daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit een groot aantal zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Het weer, het is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, bij 18 tot 20 graden. Vannacht trekt de wind aan en kan er wat regen vallen. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen, later breekt in het westen de zon door en het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland, 5 kilometer file bij Rotterdam-Delfshaven, 10 minuten vertraging daardoor. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Live sport in de regio. Elke zaterdag en zondagmiddag van 2 tot 6. VOS Sport. Met live verslagen van sportwedstrijden. Het laatste nieuws, uitslagen en interviews. VOS Sport. Wij zijn erbij. En jij natuurlijk ook. Elk sportweekend bij de VOS. VOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De Westlandse advieskantoren Promeer en Elvani gaan per 1 januari 2027 samen verder. Het nieuwe bedrijf houdt de naam Promeer en wordt gevestigd aan de Dijkstraat in Honslersdijk. De bedrijven zeggen dat hun manier van werken goed bij elkaar past. Elvani richt zich vooral op verzekeringen. Promeer adviseert ook over bankzaken en hypotheken. De medewerkers van beide kantoren gaan vanuit Honslersdijk werken. Een ruime meerderheid van de Westlandse gemeenteraad kan zich vinden in de afspraken over de opvang van asielzoekers en statushouders met Midden-Delfland. Dat bleek woensdagavond tijdens een vergadering van een raadscommissie. Midden-Delfland neemt een deel van de asielopvang over die voor Westland meetelt. In ruil daarvoor huisvest Westland extra statushouders. Forum voor Democratie is tegen de afspraken. Ook is nog niet duidelijk hoe de minister van Asiel en Migratie op de regeling reageert. In Honslersdijk zijn plannen voor 50 appartementen en 2 vrije woonkavels. De woningen moeten komen op de hoek van de Molenlaan en de Middelbroekweg. De gemeente Westland heeft daarover afspraken gemaakt met een projectontwikkelaar. De appartementen worden van hout gebouwd. Er komen sociale huurwoningen, middeldure huurwoningen en woningen in de vrije sector. De gemeente en de ontwikkelaar gaan nu verder met de voorbereidingen voor de vergunningprocedure. Dan het weer. Het blijft vandaag een droge dag met zo'n 20 graden. En af en toe komt de zon zelfs door vandaag. Vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden en hebben we kans op wat regen. Die kans op regen houdt aan tot 1 uur of 10 ochtends. Vanaf 11 uur wordt het helder en breekt de zon af en toe zelfs door. Verder wordt het dan zo'n 20 graden. Dus mocht je morgen vroeg de deur nog uitgaan, neem dan voor de zekerheid in ieder geval even je paraplu mee. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over 1 uur. Maar natuurlijk ook op WOS.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. 5 kilometer file bij Rotterdam, Delfshaven. 10 minuten vertraging daardoor. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De WOS.

0: opstarten.
1: En een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
1: Wakker.
0: Met Tim en Luc.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 4 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet streeft ernaar dat werkgevers over 2 jaar geen bedrag meer mogen inhouden op het loon van arbeidsmigranten in ruil voor woonruimte. Op dit moment mag een werkgever 25% inhouden van het bruto minimumloon. Minister Veilbrief wil er vanaf, omdat er te veel gevallen van misbruik zijn. Arbeidsmigranten moeten vaak hoge prijzen betalen voor soms erbarmelijke behuizing met slechte voorzieningen. Veilbrief erkent dat afschaffen van de regeling geen garantie op verbetering biedt. Hij wil de maatregel dan ook pas in 2028 doorvoeren, tegelijk met een wet die huurders beter beschermt. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. Als laatste was Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Schreier waarschuwde dat Nederland bij een volgende pandemie opnieuw onvoldoende is voorbereid, omdat de budgetten alweer zijn teruggeschroefd. Het eindverslag van de corona-enquête moet begin volgend jaar klaar zijn. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totaal aantal banen bij de gemeente. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Volgens het gemeentebestuur is de reorganisatie nodig om de gemeente efficiënter te maken. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. De Groningse gemeente Oldambt geeft geen vergunning voor een metershoog beeld van Lenin. Dat zou komen te staan bij een museum in Oostwold over het communisme in Oost-Groningen. Maar volgens de gemeente roept het beeld te veel weerstand op. De initiatiefnemers willen nu helemaal stoppen met het museum. Het weer. Het is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, bij 18 tot 20 graden. Vannacht trekt de wind aan en kan er wat regen vallen. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen. Later breekt in het westen de zon door. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag doe je er tussen Roelof Arendsveen en knooppunt Hofvliet 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: wolkenluchten, een wit landschap of een schitterende regenboog. Het weer levert altijd mooie plaatjes op. Daarom zijn wij benieuwd naar jouw plaatjes. Wil je jouw weerfoto terugzien in de uitzendingen van het WOS Nieuws? Mail dan naar weerfoto@wos.nl met je naam en woonplaats. En wie weet zie je jouw weerfoto terug op WOS TV. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De Westlandse advieskantoren Promeer en Elvani gaan per 1 januari 2027 samen verder. Het nieuwe bedrijf houdt de naam Promeer en wordt gevestigd aan de Dijkstraat in Honslersdijk. De bedrijven zeggen dat hun manier van werken goed bij elkaar past. Elvani richt zich vooral op verzekeringen. Promeer adviseert ook over bankzaken en hypotheken. De medewerkers van beide kantoren gaan vanuit Honslersdijk werken. Een ruime meerderheid van de Westlandse gemeenteraad kan zich vinden in de afspraken over de opvang van asielzoekers en statushouders met Midden-Delfland. Dat bleek woensdagavond tijdens een vergadering van een raadscommissie. Midden-Delfland neemt een deel van de asielopvang over die voor Westland meetelt. In ruil daarvoor huisvest Westland extra statushouders. Forum voor Democratie is tegen de afspraken. Ook is nog niet duidelijk hoe de minister van Asiel en Migratie op de regeling reageert. In Honslersdijk zijn plannen voor 50 appartementen en 2 vrije woonkavels. De woningen moeten komen op de hoek van de Molenlaan en de Middelbroekweg. De gemeente Westland heeft daarover afspraken gemaakt met een projectontwikkelaar. De appartementen worden van hout gebouwd. Er komen sociale huurwoningen, middeldure huurwoningen en woningen in de vrije sector. De gemeente en de ontwikkelaar gaan nu verder met de voorbereidingen voor de vergunningprocedure. Dan het weer. Het blijft vandaag een droge dag met zo'n 20 graden. En af en toe komt de zon zelfs door vandaag. Vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden en hebben we kans op het regen. Die kans op regen houdt aan tot 1 uur of 10 ochtends. Vanaf 11 uur wordt het helder en breekt de zon af en toe zelfs door. Verder wordt het dan zo'n 20 graden. Dus mocht je morgen vroeg de deur nog uitgaan, neem dan voor de zekerheid in ieder geval even je paraplu mee. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over 1 uur, maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag doe je er tussen Roelof Arendsveen en knooppunt Hofvliet 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Thuis in je regio. De WOS.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.

0: geen zorgen. Van Bruggen.
1: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westland Theater De Naald. Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op 22 november. Scoor je kaarten via sintevents.nl.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
4: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 5 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Van Wiel heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Van Wiel zei dat diplomatieke druk niets heeft uitgehaald en dat hij overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De premier van Sierra Leone zegt dat zijn inlichtingendiensten niet weten waar Jos L. nu is. Bij een brand op een vrachtschip in China zijn 25 mensen omgekomen, melden Chinese staatsmedia. Het schip lag in een haven in het noordoosten van het land waar het werd gerepareerd. Het vuur ontstond aan het einde van de ochtend door onbekende oorzaak. 3 uur later was het geblust. Behalve 25 doden zijn er ook 5 gewonden. Het schip voer onder Liberiaanse vlag. Uit welk land de slachtoffers kwamen is onbekend. In 4 Europese landen, waaronder Nederland, zijn de afgelopen dagen invallen gedaan in een groot onderzoek naar fraude met paarden. Criminelen verkochten mogelijk duizenden sportpaarden als slachtpaarden, omdat dat meer geld opleverde. Maar het vlees van sportpaarden is niet geschikt om te eten, omdat ze vaak allerlei medicatie hebben gekregen. Ook vervalste de bende paspoorten, waardoor de paarden jonger leken. Zo'n 200 agenten deden invallen in Nederland, België, Frankrijk en Ierland. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totale aantal bij de gemeente. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Dan het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en regen. 'S Middags een kans op zon. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag doe je er tussen Roelof Arendsveen en knooppunt Hofvliet 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: weekend met Erik Eeltink. De vrijdagmiddagshow. Zo'n weekend. Van 4 tot 6 op de WOS. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De Westlandse advieskantoren ProMeer en Elvani gaan per 1 januari 2027 samen verder. Het nieuwe bedrijf houdt de naam ProMeer en wordt gevestigd aan de Dijkstraat in Honslersdijk. De bedrijven zeggen dat hun manier van werken goed bij elkaar past. Elvani richt zich vooral op verzekeringen. ProMeer adviseert ook over bankzaken en hypotheken. De medewerkers van beide kantoren gaan vanuit Honslersdijk werken. Een ruime meerderheid van de Westlandse gemeenteraad kan zich vinden in de afspraken over de opvang van asielzoekers en statushouders met Midden-Delfland. Dat bleek woensdagavond tijdens een vergadering van een raadscommissie. Midden-Delfland neemt een deel van de asielopvang over die voor Westland meetelt. In ruil daarvoor huisvest Westland extra statushouders. Forum voor Democratie is tegen de afspraken. Ook is nog niet duidelijk hoe de minister van Asiel en Migratie op de regeling reageert. In Honslersdijk zijn plannen voor 50 appartementen en 2 vrije woonkavels. De woningen moeten komen op de hoek van de Molenlaan en de Middelbroekweg. De gemeente Westland heeft daarover afspraken gemaakt met een projectontwikkelaar. De appartementen worden van hout gebouwd. Er komen sociale huurwoningen, middeldure huurwoningen en woningen in de vrije sector. De gemeente en de ontwikkelaar gaan nu verder met de voorbereidingen voor de vergunningprocedure. Dan het weer. Het blijft vandaag een droge dag met zo'n 20 graden. En af en toe komt de zon zelfs door vandaag. Vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden en hebben we kans op wat regen. Die kans op regen houdt aan tot 1 uur of 10 ochtends. Vanaf 11 uur wordt het helder en breekt de zon af en toe zelfs door. Verder wordt het dan zo'n 20 graden. Dus mocht je morgen vroeg de deur nog uitgaan, neem dan voor de zekerheid in ieder geval even je paraplu mee. Fijne dag nog.
0: Meer WOS-nieuws over 1 uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag doe je er tussen Roelof Arendsveen en knooppunt Hofvliet 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De

0: van het weer. De WOS gaat met je mee naar het strand.
1: Je geniet lekkerder
2: van de zomer.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westland Theater De Naald. Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op 22 november. Scoor je kaarten via sintevents.nl.
4: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 6 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten zetten NAVO-bondgenoten onder druk om zich terug te trekken uit het internationaal strafhof. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving door de website Politico. President Trump voert een agressieve campagne tegen het strafhof dat onder meer oorlogsmisdadigers vervolgt. Zo heeft hij al sancties ingesteld tegen medewerkers van het hof. NAVO-landen hebben nu een brief gekregen met het dringende verzoek om zich terug te trekken uit het strafhof. Het lijkt erop dat de VS dit laat meewegen bij de herschikking van Amerikaanse troepen in NAVO-landen. Minister Van Wil heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Van Wil zei dat diplomatieke druk niets heeft uitgehaald en dat hij overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De premier van Sierra Leone zegt dat zijn inlichtingendiensten niet weten waar Jos L. nu is. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. In de Deense plaats Rebild heeft een man een grote vikingschat gevonden in zijn achtertuin. Ongeveer 1000 jaar geleden werd daar een vat begraven met 18,5 kilo aan zilver. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit veel zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Dan het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking. Later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien. 'S Middags mogelijk wat zon. Wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag doe je er tussen Roelof Arendsveen en knooppunt Hofvliet 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is WOS Verkeer. Tot en met vrijdag 16 oktober zijn er werkzaamheden op het onderpad van de Maasdijk in Schavenzande. Warmtenetwerk Westland werkt dan op meerdere plekken tegelijkertijd aan de aanleg van het warmtenet. Op twee plekken is de weg afgesloten voor al het doorgaande verkeer. Dit is bij Maasdijk 108A en 174A. Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de Maasdijk. Fietsers worden omgeleid via de andere kant van de Maasdijk. Er zijn al langer werkzaamheden op het onderpad, waarbij tuinbouwbedrijven aan de aardwarmtebron in Maasdijk worden gekoppeld. Deze werkzaamheden zijn de laatste op het onderpad. Op dit moment zijn er ook nog werkzaamheden op de Groene Weg en de Laan van de Heilige Lambertus. Maar die zijn op eigen terrein van glastuinbouwbedrijven. Deze wegen zijn weer vrij voor doorgaand verkeer. Naar verwachting kunnen er in najaar 2026 weer een hoop nieuwe glastuinbouwbedrijven profiteren van de aardwarmte van de bron in Maasdijk. De werkzaamheden die bij dit deel van Warmtenetwerk Westland horen, worden in de loop van 2027 afgerond. Tot zover WOS Verkeer. Kijk voor meer informatie op bereikbaarwestland.nl.
1: We houden je van alles op de hoogte bij de WOS.

0: studio barst het van het muzikale talent. En dat talent hoor je uiteraard ook bij de WOS. Luister elke zaterdagmiddag vanaf 1 uur naar Streeknoten. En hoor al jouw helden uit de regio. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De Westlandse advieskantoren Promeer en Elvani gaan per 1 januari 2027 samen verder. Het nieuwe bedrijf houdt de naam Promeer en wordt gevestigd aan de Dijkstraat in Honslersdijk. De bedrijven zeggen dat hun manier van werken goed bij elkaar past. Elvani richt zich vooral op verzekeringen. Promeer adviseert ook over bankzaken en hypotheken. De medewerkers van beide kantoren gaan vanuit Honslersdijk werken. Een ruime meerderheid van de Westlandse gemeenteraad kan zich vinden in de afspraken over de opvang van asielzoekers en statushouders met Midden-Delfland. Dat bleek woensdagavond tijdens een vergadering van een raadscommissie. Midden-Delfland neemt een deel van de asielopvang over die voor Westland meetelt. In ruil daarvoor huisvest Westland extra statushouders. Forum voor Democratie is tegen de afspraken. Ook is nog niet duidelijk hoe de minister van Asiel en Migratie op de regeling reageert. In Honslersdijk zijn plannen voor 50 appartementen en 2 vrije woonkavels. De woningen moeten komen op de hoek van de Molenlaan en de Middelbroekweg. De gemeente Westland heeft daarover afspraken gemaakt met een projectontwikkelaar. De appartementen worden van hout gebouwd. Er komen sociale huurwoningen, middeldure huurwoningen en woningen in de vrije sector. De gemeente en de ontwikkelaar gaan nu verder met de voorbereidingen voor de vergunningprocedure. Dan het weer. Het blijft vandaag een droge dag met zo'n 20 graden. En af en toe komt de zon zelfs door vandaag. Vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden en hebben we kans op het regen. Die kans op regen houdt aan tot 1 uur of 10 ochtends. Vanaf 11 uur wordt het helder en breekt de zon af en toe zelfs door. Verder wordt het dan zo'n 20 graden. Dus mocht je morgen vroeg de deur nog uitgaan, neem dan voor de zekerheid in ieder geval even je paraplu mee. Fijne dag.

0: Dit is de WOS Agenda. Op vrijdag 11 september brengt Comedy Tunes een avond vol snelle, absurde humor door stand-up comedians naar Theater Koningshof in Maassluis. Wouter Monde, Ronald Smink en Tim Hartog maken je gegarandeerd aan het lachen. Tijdens de Nationale Monumentendag zet er maar liefst 48 Westlandse monumenten op zaterdag 12 en zondag 13 september de deuren wijd open. De locaties en het programma zijn te vinden op de website van Stichting Monumentaal Westland. Op zaterdag 12 september is de Ontmoetingskerk in Naaldwijk een creatief paradijs voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Ontdek de magie van dans, muziek, theater en beeldende kunst, met als afsluiting een leuke circus-theatervoorstelling. Cabaretier Jan Beuving is op woensdag 16 september terug in de Naald met zijn programma Dekpunt. Verwacht een avond vol scherpe observaties, poëtische liedteksten en een unieke combinatie van wiskundige logica en theaterwarmte.
1: Meer agendatips op onze regio vind je op bos.nl.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste pakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In een onderzoek naar corruptie bij cardiologen heeft de FIOD invallen gedaan in 8 ziekenhuizen en bedrijfspanden. Om hoeveel specialisten het gaat wil de FIOD niet zeggen. Er is niemand aangehouden. De Fiscale Opsporingsdienst verdenkt hartspecialisten van 2 ziekenhuizen ervan geld te hebben gekregen van producenten van medische producten. In ruil daarvoor zouden de ziekenhuizen juist voor die bedrijven als leverancier hebben gekozen. Om welke ziekenhuis het gaat is niet bekendgemaakt. Bij een groot internationaal onderzoek naar fraude met paarden zijn in 4 landen invallen gedaan, waaronder Nederland. Mogelijk is het vlees van duizenden paarden in de voedselketen terechtgekomen, terwijl dat niet had gemogen. Zo verkochten criminelen sportpaarden als slachtpaarden. En ook werden paspoorten vervalst, waardoor paarden jonger leken. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert daarmee op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. Wielrenster Anna van der Breggen mist het WK op de weg vanwege gezondheidsklachten. Eerder werd duidelijk dat ze niet is opgenomen in de WK-ploeg van bondscoach Laurens ten Dam. De kopvrouw is Demi Vollering. Die wordt ondersteund door Mischa Bredewold, Rianne Marcus en Puk Pietersen. En volgens wieleranalist Kirsten Wild is dat een sterk team.
5: Deze renster staan volledig achter hun kopvrouw. En dat is echt super belangrijk. En deze rensters zijn eigenlijk allemaal mega geschikt voor het parcours wat het WK in Montreal van ze vraagt. Eigenlijk is het een heel sterk team. En misschien missen ze een heel klein stukje ervaring.
4: Dan het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking. Later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien. 'S Middags mogelijk wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag doe je er tussen Roelof Arendsveen en knooppunt Hofvliet 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: De grootste hits.
1: De grootste hits.
2: De grootste hits van binnen en buiten de regio.
3: Thuis, in je regio.
4: VOS.

0: lekker van de zomer met de hits van de WOS. Verkoelende hits.
1: Lekker de zomer door met de WOS.

0: Zo Weekend met Erik Eeltink. De vrijdagmiddagshow. Zo Weekend. Van 4 tot 6 op de WOS. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De Westlandse advieskantoren Promir en Elvani gaan per 1 januari 2027 samen verder. Het nieuwe bedrijf houdt de naam Promir en wordt gevestigd aan de Dijkstraat in Honslersdijk. De bedrijven zeggen dat hun manier van werken goed bij elkaar past. Elvani richt zich vooral op verzekeringen. Promir adviseert ook over bankzaken en hypotheken. De medewerkers van beide kantoren gaan vanuit Honslersdijk werken. Een ruime meerderheid van de Westlandse gemeenteraad kan zich vinden in de afspraken over de opvang van asielzoekers en statushouders met Midden-Delfland. Dat bleek woensdagavond tijdens een vergadering van een raadscommissie. Midden-Delfland neemt een deel van de asielopvang over die voor Westland meetelt. In ruil daarvoor huisvest Westland extra statushouders. Forum voor Democratie is tegen de afspraken. Ook is nog niet duidelijk hoe de minister van Asiel en Migratie op de regeling reageert. In Honslersdijk zijn plannen voor 50 appartementen en 2 vrije woonkavels. De woningen moeten komen op de hoek van de Molenlaan en de Middelbroekweg. De gemeente Westland heeft daarover afspraken gemaakt met een projectontwikkelaar. De appartementen worden van hout gebouwd. Er komen sociale huurwoningen, middeldure huurwoningen en woningen in de vrije sector. De gemeente en de ontwikkelaar gaan nu verder met de voorbereidingen voor de vergunningprocedure. Dan het weer. Het blijft vandaag een droge dag met zo'n 20 graden. En af en toe komt de zon zelfs door vandaag. Vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden en hebben we kans op wat regen. Die kans op regen houdt aan tot 1 uur of 10 ochtends. Vanaf 11 uur wordt het helder en breekt de zon af en toe zelfs door. Verder wordt het dan zo'n 20 graden. Dus mocht je morgen vroeg de deur nog uitgaan, neem dan voor de zekerheid in ieder geval even je paraplu mee. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio.
3: De WOS.

0: geen zorgen. Van Bruggen.
1: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westland Theater De Naald. Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op 22 november. Scoor je kaarten via sintevents.nl.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
4: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
5: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft een man uit Apeldoorn opgepakt. Die wordt verdacht van twee gewelddadige verkrachtingen in 1995 en 1997. De man van 61 kon alsnog worden opgepakt via DNA-sporen die destijds zijn veiliggesteld. Er was een match met familie gevonden in de DNA-bank en zo kwam de politie bij de man uit. In een interview op televisie in Sierra Leone heeft minister Van Wil de druk op dat land opgevoerd om Jos L. uit te leveren. Volgens de minister houdt de drugscrimineel zich daar schuil en moeten autoriteiten hem terugsturen naar Nederland.
6: So for us, I think the time has come to make sure that we speed up this process. We are ready to receive him. We are ready to assist Sierra Leone in any which way we can and have to in order to make sure we have a safe transfer.
5: Van Wil overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De FIOD doet een onderzoek naar corruptie door cardiologen. Vandaag zijn 8 ziekenhuizen, 8 huizen en bedrijfspanden doorzocht. Het vermoeden bestaat dat de hartspecialisten jarenlang geld kregen van leveranciers van medische hulpmiddelen. In ruil zouden de 2 ziekenhuizen van de cardiologen deze bedrijven als leverancier hebben gekozen. Er is nog niemand opgepakt. Staatssecretaris Palme van Toeslagen rekent het zich persoonlijk aan dat de Tweede Kamer te laat werd geïnformeerd over de vondst van een datakluis. Daarin zaten miljoenen documenten over het toeslagenschandaal, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
7: Die stukken zijn ook achtergehouden voor die parlementaire enquêtecommissie. En dat is nota bene het zwaarste instrument van de Tweede Kamer. En met die hele geschiedenis van doofpotten, van achtergehouden informatie, is de vraag: is dit weer een doofpot?
5: Palme zegt dat het allemaal per ongeluk is gegaan en ze heeft excuses aangeboden. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vanuit het westen regen bij een graad of 12 vannacht. Morgen is bewolking met lichte regen. Later droger en af en toe zon. Het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De Westlandse advieskantoren ProMeer en Elvani gaan per 1 januari 2027 samen verder. Het nieuwe bedrijf houdt de naam ProMeer en wordt gevestigd aan de Dijkstraat in Honslersdijk. De bedrijven zeggen dat hun manier van werken goed bij elkaar past. Elvani richt zich vooral op verzekeringen. ProMeer adviseert ook over bankzaken en hypotheken. De medewerkers van beide kantoren gaan vanuit Honslersdijk werken. Een ruime meerderheid van de Westlandse gemeenteraad kan zich vinden in de afspraken over de opvang van asielzoekers en statushouders met Midden-Delfland. Dat bleek woensdagavond tijdens een vergadering van een raadscommissie. Midden-Delfland neemt een deel van de asielopvang over die voor Westland meetelt. In ruil daarvoor huisvest Westland extra statushouders. Forum voor Democratie is tegen de afspraken. Ook is nog niet duidelijk hoe de minister van Asiel en Migratie op de regeling reageert. In Honslersdijk zijn plannen voor 50 appartementen en 2 vrije woonkavels. De woningen moeten komen op de hoek van de Molenlaan en de Middelbroekweg. De gemeente Westland heeft daarover afspraken gemaakt met een projectontwikkelaar. De appartementen worden van hout gebouwd. Er komen sociale huurwoningen, middeldure huurwoningen en woningen in de vrije sector. De gemeente en de ontwikkelaar gaan nu verder met de voorbereidingen voor de vergunningprocedure. Dan het weer. Het blijft vandaag een droge dag met zo'n 20 graden. En af en toe komt de zon zelfs door vandaag. Vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden en hebben we kans op wat regen. Die kans op regen houdt aan tot 1 uur of 10 ochtends. Vanaf 11 uur wordt het helder en breekt de zon af en toe zelfs door. Verder wordt het dan zo'n 20 graden. Dus mocht je morgen vroeg de deur nog uitgaan, neem dan voor de zekerheid in ieder geval even je paraplu mee. Fijne dag nog.
1: Meer nieuws uit jouw regio vind je op wos.nl, de WOS.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
2: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog onbekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland. Volgens reisorganisatie OAT zaten er 48 Nederlandse passagiers in de bus. Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Er zijn verschillende Zwitserse reddingsteams uitgerukt, waaronder helikopters. De bus was vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. Minister Van Wil wil dat Sierra Leone de drugscrimineel Bolloyos uitlevert. Dat heeft hij gezegd in een interview met Afrikaanse journalisten. Verslaggever Lune van der Meulen van Nieuwsuur bekeek dat interview.
3: Ja, dat ging er best wel hard aan toe. Van Wil ging er hard in en het was wel duidelijk. Hij zei, ja, ik ben nu 1,5 jaar bezig met jullie overheid om deze man uitgeleverd te krijgen. En er zit helemaal geen beweging in. Hij zei daarbij ook van, ja, als dit niet gaat lukken, dan ga ik dat op andere manieren proberen.
2: Sierra Leone houdt vol dat Jos L. daar niet verblijft. De Duitse klimaatactivist die deze week werd opgepakt na een klopjacht zou meer dan 150 sabotageacties hebben gepland. Onder de doelwitten zou ook een elektriciteitsstation in Doetinchem zijn. De man van 48 wordt verdacht van sabotage op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Dan het weer, het is droog. Vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolking, later droger en af en toe zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: het weer. De WOS gaat met je mee naar het strand.
1: Je geniet lekkerder van de

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog onbekend. De bus met 48 Nederlanders aan boord was op excursie vanuit Oostenrijk, zegt reisorganisatie ANVR.
3: Tijdens zo'n bus-excursiereis gaan ze dan nagenoeg elke dag een andere plek bezoeken. En vandaag was dat Zwitserland. En die bus heeft een zwaar ongeluk gehad.
2: Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij ligt in de berm. Het is onduidelijk of de bus het enige betrokken voertuig was bij het ongeluk. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer wordt geïnvesteerd in het overvolle elektriciteitsnet. De Duitse klimaatactivist die deze week werd opgepakt na een klopjacht plande meer dan 150 sabotageacties. Er is een notitieboekje gevonden waarin de verdachte van 48 de doelwit had opgeschreven. Ook een elektriciteitsstation in Doetinchem stond op die lijst. De man wordt verdacht van sabotageacties op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Hij heeft verklaard dat hij tegen fossiele brandstoffen is. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zaterdag 12 september aanstaande organiseert de WOS van 1 tot 4 een open dag. Neem een kijkje in de nieuwe radio- en tv-studio van de WOS en beleef een interactieve middag. Een kijkje zowel voor als achter de schermen, waarbij je ook nog eens zelf radio en tv kan maken. Mis deze unieke dag niet. De open dag van de WOS. Zaterdag 12 september aanstaande van 1 tot 4 in het World Horti Center in Naaldwijk.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 11 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is niet bekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland. Volgens reisorganisatie OWAT zijn er 48 Nederlandse passagiers zaten die in de bus. Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Er zijn verschillende Zwitserse reddingsteams uitgerukt, waaronder helikopters. De bus was vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en was er maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet en die kosten worden doorberekend. Er komen voorlopig geen grote windturbines bij Ratum, vlak over de Duitse grens bij de gemeente Winterswijk. De Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw. Er zouden 4 windmolens komen met een hoogte van 250 meter. Bewoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de komst van de windturbines en zijn daarom blij dat de plannen niet doorgaan. Ze vinden dat de windmolens niet passen in het landschap. En PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. Het weer vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Zaterdag 12 september aanstaande organiseert de WOS van 1 tot 4 een open dag. Neem een kijkje in de nieuwe radio- en tv-studio van de WOS en beleef een interactieve middag. Een kijkje zowel voor als achter de schermen, waarbij je ook nog eens zelf radio en tv kan maken. Mis deze unieke dag niet. De open dag van de WOS. Zaterdag 12 september aanstaande van 1 tot 4 in het World Horti Center in Naaldwijk.

0: Geniet lekker van de zomer met de hits van de WOS.
1: Verkoelende hits.
2: Lekker de zomer door met de WOS.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van 12 uur.
3: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Een Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw van 4 grote windmolens vlak over de grens bij Ratum. Het bedrijf denkt geen toestemming te krijgen voor de bouw. Inwoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de plannen, omdat ze de windturbines niet in het landschap vinden passen. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het eind van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Serginho Dest gelijk. Het weer nog. Vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon, en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
4: Zaterdag 12 september aanstaande organiseert de WOS van 1 tot 4 een open dag. Neem een kijkje in de nieuwe radio- en tv-studio van de WOS en beleef een interactieve middag. Een kijkje zowel voor als achter de schermen, waarbij je ook nog eens zelf radio en tv kan maken. Mis deze unieke dag niet. De open dag van de WOS. Zaterdag 12 september aanstaande van 1 tot 4 in het World Horti Center in Naaldwijk.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van 1 uur.
3: 1 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn, is er nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OWAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaat het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik door de mens. Op het eiland Sulawesi zijn skeletten onderzocht van 2 jagersverzamelaars. De oudste leefde mogelijk 25.000 jaar geleden, de andere zo'n 7.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat zijn zaden van de betelpalm. Het zuigen op de noten geeft een stimulerend effect en gebeurt nog altijd in delen van Zuid- en Zuidoost-Azië. De onderzoekers denken dat het vooral ging om het pijnverzachtende effect. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon, en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
4: Zaterdag 12 september aanstaande organiseert de WOS van 1 tot 4 een open dag. Neem een kijkje in de nieuwe radio- en tv-studio van de WOS en beleef een interactieve middag. Een kijkje zowel voor als achter de schermen, waarbij je ook nog eens zelf radio en tv kan maken. Mis deze unieke dag niet. De open dag van de WOS. Zaterdag 12 september aanstaande van 1 tot 4 in het World Horti Center in Naaldwijk.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 2 uur.
3: Het zijn verschuren met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op het drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een bredere aanval op de stad, waarbij nog eens 2 doden vielen. Pavlorad is een belangrijk knooppunt voor Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar 1 rijstrook open. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaat het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik door de mens. Op het eiland Sulawesi zijn skeletten onderzocht van 2 jagers-verzamelaars. De oudste leefde mogelijk 25.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat geeft een stimulerend effect. De onderzoekers denken dat het vooral ging om het pijnverzachtende effect. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
4: Zaterdag 12 september aanstaande organiseert de WOS van 1 tot 4 een open dag. Neem een kijkje in de nieuwe radio- en tv-studio van de WOS en beleef een interactieve middag. Een kijkje zowel voor als achter de schermen, waarbij je ook nog eens zelf radio en tv kan maken. Mis deze unieke dag niet. De open dag van de WOS. Zaterdag 12 september aanstaande van 1 tot 4 in het World Horti Center in Naaldwijk.